Govert Jan Bach. We gaan door waar we gisteren gebleven zijn. U hoort het vervolg van de Johannespassie door René Jacobs. En wel de nummers 21 tot en met 40, dus tot en met het slot.

Het is ongehoord. Wat ons betreft, we zeiden het gisteren ook al, een hoge nominatie voor de Bach-cd's van het jaar.

U hoorde de delen 21 tot en met 40 uit de Johannespassie uit 1724 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Rias Kamerkoor, het Academie voor Alte Muziek Berlin, onder leiding van René Jacobs, met als solisten Werner Gura als de evangelist, tenor, Benno Schachtne, countertenor, Sun Heim, sopraan, de tenor Sebastian Kohlhepp en de bas Johannes Weisse in de Christuspartij. Ook weer een zorgvuldig detail is dat Jacobs deze grandioze uitvoering aanvult met het beginkoor en de aria's uit de Johannespassie versie 2. En die is uit 1725. Die eerste was, zoals gezegd, uit 1724. Bach heeft toen ingrijpende veranderingen aangebracht en we vermoeden onder druk van wat John Elliott Gardiner zo mooi de kerkpolitie noemt. De stadsraad die zich ook inhoudelijk met de theologie en de muziek bemoeide. U hoort als slot het Lutherkoraal Christe du Lam Gottes. Dat is het Lutherse Agnus Dei in het Duits. Dat verving dus in 1725 het koraal Las Dein Lieb Engelen. Wij horen graag uw commentaar. Bach, apenstaart, concertzender.nl

U hoorde een aanvulling op de cd van de versie van de Johannespassie van 1725 door René Jacobs en zijn mensen. U hoorde Christe du Lam Gottes. En dan sluit u hier deze week Geen Dag Zonder Bach af. En dat doen we eigenlijk voor enige tijd, want we komen pas terug na een zomerreces. Natuurlijk zijn er in de zomer ook nog uitzendingen, maar pas op de 22 augustus komen we terug. Dat ook in verband met het festival Oude Muziek over de Venetiaanse muziek. We mogen u misschien nog even opwijzen op Café Zimmerman dat we regelmatig organiseren. En dat doen we ook op zaterdagmiddag 2 juli om 16:30. Komt u een kwartiertje eerder als u hier wilt zijn. En dat is in het muzieklokaal in Utrecht, Bemuurde Weert, OZ13. En dan kunt u cellosuites van Bach horen, live gespeeld. In levende lijven is er dan de cellist Joachim Eilander. Nogmaals, 2 juli, zaterdagmiddag om 16:30 in de Bemuurde Weert. Daar is dat muzieklokaal. Wel, tot zover Geen Dag Zonder Bach. Een programma van Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. En zoals gezegd, we blijven er wel komen nog deze zomermaanden. Maar we zijn weer met nieuwe programma's op 22 augustus. Nou, prettig weekend en een mooie zomer.

Maandagmiddag 1 uur, geen dag zonder Bach, tenminste op de werkdagen en op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. We bereiden ons voor op het nieuwe festival Oude Muziek. Dat is dit jaar gewijd aan Venetië en zijn muziek, onder de naam La Serenissima, de sereenste, de volmaaktste. Xavier van Damme heeft met zijn mensen weer een kwalitatief hoogstandje geleverd van wereldniveau. Een geweldig programma, dat Festival Oude Muziek, geweldig programma met vele toppers. Er is geen mondiaal festival Oude Muziek wat hieraan kan tippen. Ook door zijn zijpaden, fringeconcerten en wetenschappelijke momenten. Deze week kijken we wat Bach met de Italianen deed. Of beter gezegd, wat deden de Italianen met Bach? Nou, zeer veel. Bach is eigenlijk ondenkbaar zonder Italië en zeker met vele toppers. Er is geen mondiaal festival Oude Muziek wat hieraan kan tippen. Ook door zijn zijpaden, fringeconcerten en wetenschappelijke momenten. Deze week kijken we wat Bach met de Italianen deed. Of beter gezegd, wat deden de Italianen met Bach? Nou, zeer veel. Bach is eigenlijk ondenkbaar zonder Italië en zeker ook Venetië.

portretten van al die grote meesters uit dat zonnige land, het land van de muziek. In zijn gymnasiumtijd aan de koorschool in Lüneburg kon de jonge Johann Sebastian al veel Italiaanse muziek bestuderen. De polyfonisten, schrijvers der meerstemmige muziek, de Gabrielis, Palestrina, de organisten zoals Frescobaldi. Als Bach wat ouder is, dan komt Corelli naar voren, de Romein die min of meer de leraar van Vivaldi was. Eerst nu het beroemde kerstconcert van Corelli. Bach had hem zeer hoog, bewerkt ook stukken van hem. Het laatste deel van het concert is de beroemde pastorale in mooie, herderlijke 12/8 maat, die Bach ook zo vaak gebruikte. Wiegende muziek, echt kerstmuziek. Net zoals in de Sinfonia van het Weihnachtsoratorium.

U hoorde ter opening van dit programma van Arcangelo Corelli het Concerto Grosso in G klein opus 6 nummer 8. Ook zeer bekend als het kerstconcert. En de uitvoering berustte bij The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Het model van het Concerto Grosso werd dus door deze Corelli ontwikkeld. Snel, langzaam, snel. Met virtuose passages van de hoge strijkers. Bach en Händel ten voorbeeld. Händel, die lang in Italië was, nam dat model mee naar Engeland. En Bach gebruikte het prachtig in zijn derde Brandenburgsconcert. De nummers 2, 4, 5 en 6 hebben ook een Italiaanse allure, maar velen denken op het eerste gehoor dat het derde Brandenburgsconcert echt van een Italiaan is. Zo Italiaans klinkt het ook. Maar alles is doorwrochter, dieper, meer lagiger, meer stemmiger. Geen stem speelt hetzelfde. Spannende muziek.

Het Brandenburgs Concert nummer 3 in G Groot, BWV 1048, van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het ensemble Florilegium. Ook Vivaldi's kerkmuziek werd niet gedrukt, net zoals die van Bach. Door de populariteit van Bachs Matthäuspassie ging men op zoek naar zijn kerkmuziek, de cantates, en werd er vanaf 1850 ieder jaar veel gedrukt. Vivaldi's kerkmuziek werd echter pas in de jaren 50 van de vorige eeuw in Turijn herontdekt. Zijn heerlijke Gloria, zijn prachtige Stabat Mater en Nisi Dominus behoren nu tot de zeer geliefde stukken van het vaste repertoire. Minder bekend is zijn Magnificat. Een kleine kans dat Bach het ooit hoorde of zag, maar het is niet wezensvreemd aan zijn Magnificat.

U hoorde Magnificat van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door Deborah York, Sara Mingardo en de Academia onder leiding van Rinaldo Alessandrini. En tot zover Geen dag zonder Bach voor vandaag, een programma van de Concertzender op iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Morgen zijn we er weer.

Goedemiddag, dit is de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Op de werkdagen tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Dinsdag, ja, dan houden we altijd toetsendag. En dat kan heel makkelijk voor ons onderwerp, want de jonge Bach had in zijn gymnasiumtijd in de immense muziekbibliotheek in Lüneburg wel heel veel Italiaanse muziek kunnen zien, uit de Renaissance vooral. Die schreef hij over. Kopiëren is kapieren. En toetsenmuziek zal hij ook wel uitgevoerd hebben. Echt aan de slag met Italiaanse muziek gaat hij dan pas in Weimar als hij zo in de 20 is. En dat was vooral Vivaldi. Hij speelde die stukken op orgel en waarschijnlijk ook op klavercimbel. Hier van de jonge Bach twee Concerti del Giusto Italiano. In Weimar kreeg hij van de oermuzikale Johann Ernst van Sachsen allerlei concerten van Vivaldi in handen gedrukt. Deze adellijke leerling, halfbroer van hertog Ernst August, de andere hertog daar in Weimar, namelijk de jongere hertog, studeerde in Utrecht en kwam in 1713 uit de metropool Amsterdam terug met een lading muziek. Aan de grachten, waar ook ooit in die tijd Locatelli woonde, werden deze stukken van Vivaldi gedrukt. Bach bewerkte ze voor klavercimbel en orgel. Hij leerde zo van Vivaldi het gebruik van het ritornel, de instrumentale inleiding voordat aria of koor begint, die dan weer ritorno terug in de aria of het koorstuk.

U hoorde de concerten nummer 5 en 7 naar Vivaldi's beroemde opus 3, op klaverzimbel gespeeld door Laura Alvini. We gaan naar het zogenaamde Italienisch concert. Een echt concert, maar dan alleen voor klaverzimbel. Een stuk naar Italiaanse smaak, nel giusto italiano, werd als Klavierübung 2 uitgegeven in 1735. Het doet denken aan de vroege stukken uit Weimar, toen Bach veel invloed ondervond van Vivaldi en de andere Italianen. Hij lijkt in deze tijd, we hebben het dus over 1735, in Leipzig terug te grijpen op zijn grondvesten, de Italiaanse en de Franse muziek. Het andere deel van Klavierübung 2 heet Ouverture im französischen Stil in B klein. Die richt zich naar de Franse hofmuziek, waar niet alleen Bach, maar ook heel adellijk Duitsland zo van hield. Bach gaf dit in druk uit voor de kenners en voor de liefhebbers. We luisteren naar Jean Rondeau, een Franse klavecinist die enorm aanspreekt en dan vooral de jonge generatie. Zijn klavecimbel maakt een beetje ruig, rocky geluid en er staan leuke filmpjes van hem op internet. Het blijkt wel een oermuzikale man. Het is in zijn handen echt een concert, dat Italienische concert.

U hoorde Italienisch Concert, klavier Übung 2, BWV 971 van Bach, gespeeld door de klavecinist Jean Rondeau. En dan nu zo'n mooi voorbeeld hoe muziek van Vivaldi in Bachs handen toch weer echt Bach wordt. Het concerto voor vier violen van Vivaldi. U hoort eerst het originele concert van Vivaldi en meteen daarna Bachs bewerking voor vier klavercimbels. Grote kans dat toen destijds zijn zoons meespeelden. Bach wist toch weer zoveel te veranderen dat het gewoon wat spannender is dan Vivaldi. Tja, het is niet anders. Het zit hem in de ritmiek, in de lagere stemmen wat ons aantrekt, wat het net wat meer jazzy maakt dan Vivaldi. Vivaldi is heerlijk. We delen Maarten het harts afkeer van Vivaldi niet. Maar Bach kent hier weer niet zijn gelijken.

Dit was het concerto voor vier violen, RV 580 van Antonio Vivaldi. En de uitvoerende waren de leden van de Academy Ancient Music van Christopher Hogwood. En hier de bewerking van Bach voor Café Zimmerman met de vier klavercimbels. Dat zal een leuke happening geweest zijn, die vier instrumenten, mooi versierd en al die rijke eren eromheen. Het café was chic en de koffie was peperduur toen, de plek voor de opkomende klasse van rijke burgers.

Dit was het concerto voor vier klavercimbals, BWV 1065, naar Antonio Vivaldi concerto voor vier violen, RV 580, in de uitvoering van The Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. En tot slot die feestelijke trompetten die bij Vivaldi de sfeer van kerst oproepen en bij Bach een grote rol spelen in zijn orkestsuites en solo in het Tweede Brandenburgs Concert. En natuurlijk ook in het Weihnachtsoratorium, de Hohe Messe en het Magnificat, alsmede vele cantates. Tot het einde van de tijd daarom een dubbel trompetconcert van Vivaldi, ongeveer in 1720 geschreven.

U hoorde Antonio Vivaldi's Concerto voor twee trompetten, geschreven omstreeks 1720, in een uitvoering van de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. En tot zover geen dag zonder Bach op de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach op de concertzender Goedemiddag. We zijn er werkdagelijks van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Helemaal passend in deze Italiaanse week is een solistenportret van Cecilia Bernardini met vioolconcerten van Bach. Die concerten zijn zo Italiaans als het maar kan. Ze moeten vederlicht en zwierig gespeeld worden zonder oppervlakkig te worden. En dat kan Cecilia Bernardini. Niet lang geleden kwam haar eerste cd uit. Hoog geprezen in de pers. Een feest. Ook zij komt ook weer uit zo'n muzikale familie. Haar vader, Alfredo Bernardini, is een vermaard barokhoboïst. Voor we aan de biografie van Cecilia zelf beginnen, horen we hen samen, dus vader en dochter, in dat heerlijke dubbelconcert voor viool en hobo.

U hoorde het dubbelconcert BWV 1060, uitgevoerd door Alfredo Bernardini, hobo, en Cecilia Bernardini, barokviool, samen met het Danidin Concert onder leiding van John Budd. Cecilia Bernardini, in Nederland geboren, begon met vioolspelen toen ze 7 jaar oud was en had toen les van Julia Veerling. Op haar 12e werd ze toegelaten tot de jong talentenklas van het Conservatorium van Amsterdam en daar kreeg ze les van Jan Repko en later bij achtereenvolgens Vesco Ashkenazi en Ilja Grubert. Ze kreeg beurzen voor diverse cursussen en masterclasses en had zo onder andere les van Herman Krebbers, van Theo Olof, van Reiner Koestmaul en van Philippe Graffin. In 1998 kreeg Bernardini een uitnodiging om les te krijgen van Isaac Stern. Bernardini sloot haar studie aan het Conservatorium van Amsterdam, cum laude af. En tegelijkertijd werd, mede door lessen van Rachel Podger en Lucie van Daal, haar belangstelling voor de historische uitvoeringspraktijk gewekt. Ze geeft veelvuldig solo-recitals en concerten. Daarnaast is ze actief als concertmeester en is ze de violiste van het Serafin-trio, dat werken uit de klassieke en romantische periode speelt, zoals strijktrio's van Beethoven. Als barokvioliste leidt ze ensembles als het Dunedin Concert, het ensemble Zefiro en de King's Concert. Cecilia bespeelt een viool gebouwd door Santo Serafin in Venetië in 1750. Haar ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumentenfonds en ze werd als eerste Nederlander toegelaten tot de Jumpstart Foundation, van wie ze een barokviool van Camillus Camilli uit 1743 in bruikleen heeft.

Cecilia Bernardini, barokviool, speelde samen met het Dunedin Concert onder leiding van John Budd het vioolconcert BWV 1042. En dan nu toch het meest geliefde dubbelconcert van Johann Sebastian Bach, het beroemde dubbelvioolconcert. Velen leerden het kennen door Theo Olof en Herman Krebbers. Het wordt tegenwoordig veel sneller gespeeld. Bernardini speelt het hier heel sierlijk. Licht, zonder te haasten. Galant, want dat moet het zijn. Niet zwaar aangezet of droog houterig. De uiterste tot nu toe. En toch echt heel Italiaans.

dat was het dubbelvioolconcert BWV 1043 in D klein, in een uitvoering van Cecilia Bernardini en Hugh Daniel, barokviool, en het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En tot slot horen we Cecilia Bernardini in dat prachtige concert in A klein. Diepzinnig met een nobele gravitas, een ernst die niet zwaar wordt. Het leven is, met al zijn tekorten, toch hanteerbaar, want de muziek gaat door, vervolgt, komt aan en we zijn een stapje verder, gedragen op de vleugelen van deze muziek.

U hoorde tot slot van deze uitzending het vioolconcert BWV 1042. De barokvioliste is Cecilia Bernardini. Zij speelde samen met de Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, het programma van de Concertzender op de werkdagen tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

1 uur ook op de concertzender. Geen dag zonder Bach betekent dat. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur met dit programma. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. We zijn bezig met een Italiaanse week. Dat zal u niet zijn ontgaan. Vivaldi ging na 1720 zich steeds meer toeleggen op het componeren van opera's. Hij kwam in heel Noord-Italië en ook in Wenen, waar hij uiteindelijk bleef hangen. We weten niet of Bach's opera's van hem gehoord heeft. We hebben alleen een verslag dat hij met zijn zoon, Wilhelm Friedemann, in 1731 te Dresden de opera bezocht waar collega Hasse's opera Kleofide werd uitgevoerd. Johann Sebastian schrijft zijn zoon dan: zullen we weer eens naar die leuke Dresdener Liedchen gaan luisteren? Veel biografen vinden dat lief klinken, maar als je weet dat die liedjes ellenlange aria's met coloraturen voor Hasse's vrouw, de sopraan Faustina Bordoni, zijn, dan kan je daar toch eerder een bepaalde ironie in proeven. 11 minuten, dat was niets voor zo'n aria. Er waren ook veel van die aria's voor de castraten geschreven, die dan met hun virtuositeit konden imponeren. En zo'n aria schreef Vivaldi voor zijn opera L'Olimpiade. U hoort de prachtige vrouwenalt Sara Mingardo in deze aria.

U hoorde de aria di Lucia uit L'Olimpiade van Antonio Vivaldi door Sara Mingardo en het Concerto Italiano onder leiding van Roberto Alessandrini. Van diezelfde wat oudere Vivaldi een paar fragmenten uit de opera La Verità in Cimento, The Truth in Contention, een van de mooiste van zijn 45 opera's. Prachtig gezongen door de stemmen van dit moment, kijkt u maar even op onze playlist. En er is trouwens nog veel meer Vivaldi in dat festival Oude Muziek, dat komt in Utrecht.

U hoorde fragmenten uit La Verità in Cimento van Vivaldi. Met als uitvoerenden Nathalie Stoetsman, Philippe Charouski, Sarah Mingardo en het ensemble Matthäus onder leiding van Jean-Christophe Spinozzi. Bach heeft toch heus twee kleine solo-cantates in Italiaanse sfeer geschreven. Mini-opera's, zou je kunnen zeggen. Heerlijk is Non sacchie dolore, BWV 209. En dat is de eerste regel van een gedicht van de grote Metastasio, de bekendste libretto-schrijver van toen. En het betekent, hij weet niet wat verdriet is die afscheid van zijn vriend neemt en niet sterft. We weten niet alles, maar het gaat over verdriet. En dat hoor je. Bach kiest zijn favoriete toonsoort B-klein. De eerste maten lijken sterk op de beginmaten van Bachs dubbelvioolconcert, wat u gisteren trouwens in onze uitzending kon horen. Melancholiek, maar ook zo mooi. De dwarsfluit pareert de sopraan, een prachtig paar. Het zou best voor Faustino Bordoni geschreven kunnen zijn. En die Faustina, dat was de vrouw van Hasse, waar we het eerder over hadden in onze uitzending van vandaag.

Non Sacchie Dolore, gezongen door Lisa Larsson, met het Amsterdam Barok Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Tot slot de solocantate Amore Traditore in Italiaanse stijl. Het zou in Keuten geschreven kunnen zijn voor een goede bas die daar toevallig langskwam bij Prins Leopold. En dan vraag je je af of hij niet meer voor die bas geschreven zou hebben. Nou, enfin, dit hebben we. Het gaat over de verraderlijke liefde Amore Traditore, waar de man in de kantate afstand van neemt. Op weg naar de vrijheid, niet meer gekluisterd door de ketenen der liefde. We laten de trage uitvoering van Dietrich Fischer-Dieskau horen. Hij wordt begeleid door Edith Piekt-Axenfeld op klaverzimbel. En dat is ook zo'n grote naam uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Zijn vrouw, Imgard Poppen, speelt prachtig op de cello. Tegenwoordig zou dat allemaal barokker, speelser klinken. Dit is nog net geen naaimachine Bach, maar het gaat toch een beetje vervelen. Het is te weinig Italiaans, maar ja, het blijft wel disco natuurlijk.

U hoorde Dietrich Fischer Disco in Amore Traditore BWV 203 met Edith Piek Axenfeld klavercimbel en Irmgard Poppen cello. En tot zover Geen dag zonder Bach, de concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Job van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met van 1 tot 2 uur werkdagelijks het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmasamensteller. We hebben deze week een Italiaanse week. Een Italiaanse week met veel Vivaldi, maar vandaag nu Pergolesi. Kopiëren is capieren, zo begon Bach ook in zijn jonge jaren. Johann Christoph, de oudere broer, waar hij als puber bij moest wonen, die verbood hem zelfs muziek over te schrijven en borg die achter slot en grendel op. Sebastian vertelde dat op latere leeftijd aan zijn zoon Carl Philipp Emanuel Bach en vertelde dat hij met zijn dunne jongensvingertjes door het traliewerk wist te komen en de muziek toch 's nachts overschreef. Het vertelt iets over de onverzettelijke en leergierige jonge Bach en over een, ja, wellicht jaloerse broer. Of ging het om de copyright van werken van Pachelbel, diens leraar? Maar Bach bleef zijn leven kopiëren, veel eigen werk, maar ook van anderen als hij dat goed vond. En hij vond zichzelf nooit te oud om te leren, ook niet als hij 51 is. Dan komt in 1736 Pergolesi's meesterwerk het Stabat Mater in druk en maakt dat een zegentocht over Europa tot in Engeland. Vivaldi's geestelijke muziek was dus nog amper gedrukt, maar in 1736 overkwam Pergolesi dat wel. Pergolesi moeten we heel duidelijk in Napels plaatsen. Eigenlijk dé operastad in Italië, met Venetië als goede tweede. Porpora en Alessandro Scarlatti, de vader van clavicinist Domenico, waren daar de grote voorgangers van Pergolesi, die overigens al enkele dagen na de uitvoering ervan in de Goede Week in Napels stierf. Misschien hadden zijn nazaten een goede handelsgeest. Maar wat kon Bach daarmee? Het beeld van de lijdende moeder gods was apocrief en alleen populair in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij zet er dus een heel andere tekst onder. Hij parodieert, om het met dat vervelende woord te zeggen, en niet zomaar een tekst, maar die van Psalm 51, het Miserere, waarin David tot diep berouw komt nadat hij de man van Bathsheba had laten ombrengen ten einde haar in bed te krijgen. Qua affect, qua gevoel, paste dat goed. En zo hebben we een mooi en uniek Bach-Pergolesi-werk. Bach kon het niet laten dat te verbeteren. Verbesserd in bas, zei hij. De altviool speelt bij Pergolesi nog gewoon met de basso continuo mee. Bach geeft hem nu een eigen, spannende partij. Het resultaat biedt nog verbluffender muziek dan het origineel.

tilge höchster meine Sünde, Psalm 51, naar het Stabat Mater van Pergolesi. Werd uitgevoerd door Marion Strijk, sopraan, Sietse Buwalda, tenor en het Nederlands Bach Collegium onder leiding van Pieter Jan Leusink. Dan nu nog als besluit van deze Italiaanse week twee van die heerlijke door Bach bewerkte Vivaldi-concertjes, nu op orgel in plaats van op klavercimbel. In de orgelklank herkennen we de originele vioolconcerten iets beter dan met klavercimbel.

Olivier Vernet speelde op het orgel in Sesselsheim, dat ligt ergens in de Elzas, Frankrijk dus, het concerto in A-klein BWV 593 naar Vivaldi's opus 3 en het concerto in D-klein BWV 596. En tot zover deze Italiaanse week, zo mogen we dat wel stellen, in Geen Dag Zonder Bach. En dit is min of meer naar aanleiding van het komende festival Oude Muziek, dat in Utrecht wordt gehouden. Om precies te zijn van 26 augustus tot 4 september. En dat zijn altijd mooie dagen bij het festival Oude Muziek in Utrecht. En waarschijnlijk komt u elkaar en komen wij u daartegen, wie weet. Goed, dit was voor deze week Geen Dag Zonder Bach, de concertzender. Van 1 tot 2 uur dus op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker, de samensteller van deze uitzendingen. Ik wens u prettig weekeinde en tot maandag en wellicht tot het Festival Oude Muziek.

Het is 1 uur geweest. Dit is de Concertzender. We vragen uw aandacht voor weer een programma Geen Dag Zonder Bach. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Dit is weer een speciale week. En dit is de 79ste week, om even precies te zijn waar we zitten met dit programma. En we zijn dan op weg naar de 400ste uitzending. We mogen wel zeggen, dat is een mijlpaal. Maar deze week wordt vrijdag afgesloten met een uitzending van de prachtige Café Zimmerman-opname met Joachim Eilander, die delen uit de cello-suite speelt, aangevuld met stukken van Dalabaco. En er is een interview met hem en met Bach-kenner Wim Vaas. Deze week staat verder vooral in het teken van Peter Kooi en zijn eervolle Bach-medaille van de stad Leipzig. Tot vrijdag is het dus een Peter Kooi-week, waarin trouwens ook zijn muzikale familie, dat wil zeggen zijn zwager, organist Jan Jansen, diens dochter Janine Jansen en Peter Kooi's partner, de alt Margot Oitzinger, te horen zullen zijn. En ook zijn leraar, Max van Egmond, zullen we laten horen. Peter Kooi, hij kreeg die medaille in het jaarlijks in Leipzig gehouden Bachfest in juni dit jaar, uitgereikt in het Altes Raadhuis door de burgemeester van Leipzig. Het thema van het Bachfest Leipzig was dit jaar de fabelachtige kantatenreeks die Bach direct na zijn aantreden in Leipzig in juni 1723 componeerde. Dat kwam neer op haast iedere week een nieuwe kantate van ongekend niveau. Als je ze na elkaar hoort, dan valt op hoe verschillend ze zijn. We laten uitvoeringen horen waarin steeds Peter Kooi de baspartij zingt en laten de komende weken die kantates horen uit deze tijd die in ons programma nog niet aan de orde kwamen. En we beginnen met BWV 186. Ergre dich, o Seele, nicht. En dat is een kantate voor de zevende zondag na Trinitatis, uit 1723 dus. Dit is een lange kantate uit de Weimar-periode die Bach eigenlijk hergebruikte voor Leipzig, te midden van al zijn nieuwe werken. Twee delen, één voor en na de preek het tweede deel, dan gericht op de communie. Hoor hoe Peter Kooi tekstbewust en empathisch in het recitatief Wie lange, wie lange, wie lange zingt. We horen na de basaria nog een prachtige tenoraria en in het tweede deel een heerlijk duet voor sopraan en altus.

U hoorde BVV 186, Ecclesiae dich, o Seele, nicht, voor de zevende zondag na Trinitatis, gecomponeerd in 1723. Met als uitvoerenden Mia Persson, sopraan, Robin Blaze, altus, Makato Sakurada, tenor en Peter Kooi, bas, met het Bach-collegium Japan, leider Masaki Suzuki. Peter Kooi heeft haast alle Bach-kantates met Masaki Suzuki opgenomen. Philip Herwegen heeft ook heel veel Bach-kantates opgenomen, onder andere ook met Peter Kooi, meestal gegroepeerd om een thema, zoals met de cd Ach, süßer Trost. Herwegen neemt niet alle kantates op. Er is een aantal dat hij minder vindt. Zo vertelde hij in een interview aan Govert-Jan Bach, zoals u weet de samensteller van dit programma, en hij gaat geen concept aan als All of Bach. Onze Philip Herwegen met alle kantates van Bach. Maar ja, Herwegen doet nog zoveel andere dingen, zoals meedoen aan de Ruhr Triennale, een interdisciplinair kunstfestival in het Ruhrgebied. En daar zong Peter Kooi Ich habe genug. We lieten die baskantaten al in aflevering 383 horen. Kooi vertelde dat het bijzonder is met Herwegen samen te werken. Koor en orkest gaan onder zijn leiding heel diep op de tekst in, zoals Philip Herwegen ook zelf voorstaat. Bach schreef ruim 300 kantates en daarvan zijn er zo'n 230 bewaard gebleven. Ze zijn niet allemaal van het topniveau van BWV 105, Herr, gehe nicht ins Gericht, die u zo gaat horen. Tijdens dat Bachfeest in Leipzig dit jaar werd een aantal Bach-grootheden gevraagd wat ze de mooiste kantates vonden. John Elliott Gardiner noemde een getal van 35. Een andere dirigent, de Zweed Olaf Boman, zei: de kantates waar ik mee bezig ben, die vind ik de mooiste. Hier, tot het einde van de tijd, BWV 105, Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinen Knecht. Volgens Maarten het Hart is dat een van de 10 mooiste. Vooral het grootste, aangrijpende en dramatische openingskoor.

hergehe nicht ins Gericht mit deinen Knecht, voor de negende zondag na Trinitatis, BWV 105 was dat. Uitgevoerd door de sopraan Hanna Blazikova, de altus Damien Guillon, Thomas Hobbs tenor en Peter Kooi bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. En tot zover voor vandaag, geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Geen dag zonder Bach op de concertzender. Goedemiddag, we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. In deze, laten we hem zo maar noemen deze week, in deze Peter Kooi week gaan we vandaag verder met de leraar van Peter Kooi, Max van Egmond. Hij sprak in zijn zorgvuldige Duits het Laudatio uit. Deze bescheiden zanger, een van de dragers van de authentieke Bach-aanpak, hij is de bas van Arnon Coeur en van Gustav Leonhard, was natuurlijk een voortreffelijke leraar. Hij was niet zozeer pedagogisch zeer bekwaam, maar ook zeer deskundig in de barok. Hij zong ook de Winterreise van Schubert, maar velen zullen hem toch nog kennen van zijn Christusrollen en de basaria's uit de Matthäus en uit de Johannespassies. Max van Egmond begon als nieuwslezer bij de NOS, zou je nu zeggen. Maar dat heette toen Radio Nieuwsdienst, ANP. Ja, in feite dus een beetje een collega van mij, mag ik wel zeggen. Maar Max van Egmond, een bijzondere man. We laten nu van hem horen de prachtige baskantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56. Dirigent is Frans Bruggen. En Lucie van Dalen is de concertmeester van het ensemble, waar later het orkest van de 18e eeuw uit zou ontstaan. De opname is van 1977. Let op hoe aan het eind van de eerste aria de prachtige getoonzette woorden klinken: Daar leek ik den koemer auf einmal ins graab, daar wischt mir die tränen der heiland selbst ab. Ja, die komen weer cyclisch terug aan het eind vlak voor het slotkoor.

Ich will den Kreuzstab gerne tragen. BWV 56. U hoorde de bas Max van Egmond met een barokensemble onder leiding van Frans Bruggen. Ja, uiteindelijk is dinsdag, de dag van vandaag, eigenlijk in dit programma tegenwoordig de toetsendag. Maar daarin kunnen we voorzien omdat de zwager van Peter Kooi niemand minder is dan Jan Jansen, de vader van Janine. Jan Jansen is een uitnemend organist. Ja, zijn familie bestaat uit allemaal uitnemende muzici. Zijn vrouw Christine, zoon David en natuurlijk de superstar Janine Jansen. 25 jaar was Jan Jansen organist van de Domkerk in Utrecht. Op 28 juli 2015, de sterfdag van Johann Sebastian Bach, speelde hij nog de Goldberg-variaties op het orgel van de Bergkerk in Amersfoort, waar wij hem vaker kunnen horen. We gaan hem nu horen in het ontzagwekkende compendium voor orgel dat Bach heeft uitgegeven als Klavierübung 3. Het vierde deel zijn dus die Goldberg-variaties, oorspronkelijk voor klavercimbal. En deze Übung nummer 3 staat bekend als de grote orgelmis, omdat het allerlei theologische noties in zich bergt.

U hoorde allerlei delen uit Klavierübung 3, de grote orgelmis. En nu kan ik u allemaal onderdelen laten horen, maar dat zou een heel apart recital worden hier gesproken dan. Maar kijkt u even op onze speellijst. Daar is het altijd te vinden wat hier nu precies aan de orde is geweest. Wel, de uitvoerende was in ieder geval Jan Jansen op het Beetsorgel van de Domkerk in Utrecht. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Van 1 tot 2 het programma op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is Govert-Jan Bach. Tot morgen.

1 uur de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Alleen zeer grote gingen hem voor. We hebben het over Peter Kooi, die de medaille ontving in Leipzig. We hadden het er eerder deze week over. Maar we noemen ook nog die Academie für Alte Musik in Berlijn. Die kreeg de medaille, dit ensemble, in 2014. Peter Schreier in 2013. Masaki Suzuki, we hebben het over 2012. Herbert Blomstedt, nog altijd actief, 2011. Philip Herrewegen, 2010. En helaas ontvallen, Nicolaus Arnoncourt in 2007. Tom Koopman kreeg de medaille in 2006. Sir John Eliot Gardiner in 2005. En ook hij is niet meer onder ons, Gustav Leonhard. Hij kreeg de medaille in Leipzig in 2003. Maar nu is dat dus geweest Peter Kooi dit jaar. De laudatio werd uitgesproken door zijn leraar en collega Max van Egmond. Die hebben gisteren uitgebreid gehoord. Max, die behalve een zeer groot zanger, een geliefde pedagoog, ook een begenadigd spreker is, hield een mooie speech in perfect Duits, meldde Govert-Jan Bach ons, want die was erbij. Peter Kooi bedankte met evenzeer mooie woorden, een staaltje meisterschaft van Nederlandse huizen. Onze samensteller Govert-Jan Bach, die was daarbij. En hij heeft Peter Kooi even kort geïnterviewd na de uitreiking in zijn hotel. En dat interview dat zenden we zo dadelijk in deze uitzending alsnog uit. Dan kunt u daar ook het nodige van vernemen. Dus Govert-Jan Bach in gesprek met Peter Kooi. Te midden van, we mogen wel zeggen, zijn mispogen. Want daar zaten ook bij zijn de zwager van Peter Kooi, Jan Jansen, die getrouwd was met Peters zus, de zangeres Christine Jansen-Kooi. En die zijn dus de ouders van Janine Jansen. En dat was ook de partner van Peter, de alt Margot Oetzinger. Christine Jansen is de dochter van de befaamde Maarten Kooi, dirigent van de Domkantorij Utrecht, die een grote rol heeft gespeeld in de bekendwording van Bach's cantates. Peter zong daar nog als jongen de Matthäus mee in het zogenaamde jongenskoor. Velen kennen Peter Kooi niet van het jongenskoor, maar van zijn prachtige interpretaties van de Christuspartij. Hij nam hem op met Masaki Suzuki en met Tom Koopman.

Dat was de alt Margot Oetzinger met de Bach-stiftung St. Gallen onder leiding van Rudolf Lutz met mooie delen uit de Matthäus-passie. Janine Jansen met haar vader Jan Jansen horen we nu in de prachtige vioolsonate in C klein. Wat een muziekfamilie toch. Het lijken wel de Bachjes van toentertijd. Die trouwden ook altijd weer met muzikale vrouwen.

U hoorde twee familieleden van Bas Peter Kooi, Janine en vader Jan Jansen, in de vioolsonate in C-klein BWV 1017. Tot slot het prachtige motet Jesu meine Freude door Peter Kooi's eigen ensemble Sette Voci.

En dit was het motet Jesu meine Freude, BWV 227, uitgevoerd door Sette Voci, onder leiding van de man die deze week tot nu toe maandag, dinsdag, woensdag, donderdag centraal stond bij de concertzender in dit programma, Peter Kooi. En tot zover voor vandaag, geen dag zonder Bach. Morgen zijn we er weer, maar dan met een bijzonder programma. Dat is zoals we die uitzendingen noemen, Café Zimmerman. Ergens hier in Utrecht ook ter plekke opgenomen. En dan hoort u de cellist Joachim Eilander, die staat dan centraal en die voert prachtige dingen uit op zijn goed en mooi klinkende cello. Joachim Eilander dus morgen in Café Zimmerman. Goed, tot vandaag dan. Dit geen dag zonder Bach. We hopen u morgen weer aan de luidspreker te treffen. Wij zijn de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Ik wens u goedemiddag.

Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Café Timmerman. Dit keer vanuit het muzieklokaal in Utrecht. En bovendien een warm welkom aan iedereen die hier aanwezig is. En onze speciale gast Wim Vaas. We proberen met ons programma terug te gaan in de tijd van Johann Sebastian Bach. Toen hij met zijn zonen en muziekstudenten concerten gaf in het koffiehuis van Gottfried Zimmermann in Leipzig. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hieruit dan ook de uiteindelijke koffieconcerten zijn ontstaan. In Café Zimmermann vandaag de cellist Joachim Eilander. Hij zal telkens een pastiche, en dat is een samengesteld muziekstuk, spelen. En hij begint met de prelude uit de cellosuite nummer 1 van Bach in G groot, BBV 1007. Daarna hoort u de Capriccio nummer 8 van Joseph Marie Dall'Abaco. En tot slot hoort u van Bach de Allemande uit de cellosuite nummer 2 in D klein, BBV 1008.

U hoorde het dubbelvioolconcert van Bach in D-klein, net wel D-klein, 1000, BWV 1043, door Cecilia Bernardini, concertmeester van het Dunedin Orkest en Hugh Daniel, onder leiding van John Budd. Nou, dat is de eigentijdse uitvoering van Bach, dat prachtige, geweldige concert met dat enorm mooie middendeel, wat en voor veel mensen toch wel het allermooiste van Bach is ooit geschreven. Helle Hazen vond dat het gesprek van de ziel met God. Nou, dat vind ik niet zo gek. Terug naar mijn 11e jaar. Wij waren inmiddels naar het Haarlemse verhuisd. En ja, daar was dus het concertgebouw van waar mijn moeder was opgegroeid. En daar was ook weer een andere oom, weer directeur. Zo ging dat steeds in die familie. En ja, toen ging mijn moeder voor de eerste keer met mij, zonder mijn vader dus, naar de Matthäus Passion. En we gingen op het balkon zitten, want dan konden we over makkelijk weg. Ik ben alleen maar bij het eerste deel geweest. En daarvan vertelde mijn moeder, ik had me echt niet meer herinneren, wel iets, want ik daar zat, maar niet hoe ik toen was, dat ik zat te trillen en te schokken van de muziek. Tja, nou ja, als dat zo is, waarom zou ze het verzinnen? Dan betekent wel dat ik ja, toch heel lichamelijk haast werd aangegrepen door deze muziek, dat het me heel veel deed. Ik kan me vooral herinneren dat ik sommige stukken wel erg lang vond duren, van die, ja, die recitatieven en sommige arias kwam geen einde aan. Nou ja, maar goed, waarschijnlijk was het toch weer dat beginkoor wat mij zo bij de leur verpakte. Het was natuurlijk toch wel heerlijk daar in Haarlem dat we niet alleen het concertgebouw konden wanneer we wilden, maar ook naar de Schouwburg. En daar in die Schouwburg heb ik ook heel veel toneel gezien. Nederlandse komedie, Hollandse komedie. Ook heel veel opera's, heel veel opera's. En ik was gek op de opera van Verdi, vond ik heerlijk. En ik ging daar steeds meer van houden. En opera's die dan niet in dat toch kleine redelijk kleine theater, stad Schouwburg en Haarlem konden. Zoals de Aida. Ja, daar ging ik dan voor naar Bioscoop Roxy in Amsterdam in Kalverstraat. En dan, ja, dan was de Aida op de film. Ja, dat vond ik ook prachtig. Roxy was nog bioscoop met achter alle stoelen zat een afspraak. Er werd dan gerookt. En dan werd zondagochtend om 11 uur werd er een operafilm gedraaid. Op vakantie gingen we vaak naar het Lacca Maggiore. En als jongetje van die leeftijd, 10, 11. Hoorde ik daar op een van de terrassen, in een mooie stad is dat, aan het water, een tenor zingen. Echt zo'n mooie Italiaanse tenor met O Sole Mio en Arrivederci Roma. Dat was echt mijn held. Ik vond dat zo prachtig. Ik was helemaal geboeid. Ik wou er eigenlijk de hele dag wel zitten. Maar ja, we moesten weer terug en naar ons appartement, et cetera. Maar dat, toen werd het liefde voor de opera eigenlijk al een beetje geboren. Eenmaal in Haarlem werd een signaaltrompet ingewisseld voor een echte trompet. Dat is me dan toch wel gelukt. En ik kreeg goed les bij Nico Hogewerf, de zoon van de Hogewerf van het Muziekinstituut. Hogewerf was een begrip in Haarlem in de Wilhelminalaan. En ik speelde heerlijk Glenn Miller, jazz. En ja, toch tot en met trompetconcert van Haydn. Dat heb ik nog eens gespeeld in de kleine zaal van het Concertgebouw in Haarlem. Ja, was heerlijk. Ik vond het niet makkelijk trompet, maar ik vond het een ontzettend leuk en prettig instrument, dat lag me ook goed. Ik werd 12 en ik ging naar een school waar de muziek heel hoog in het vaandel stond, het Stedelijk Gymnasium. Daar hadden we het orkest Linos, onder leiding van meneer Biele. Dat was een uitstekend orkest met een ja, grote traditie. Later is er nog iemand uit voortgekomen als Ed Spanjaard. Ja, die was iets jonger, zat per klasse onder mij. Het was echt een muziekschool. Vera Betts kwam er ook vaak spelen. Nou ja, het was ontzettend leuk. En in die tijd, zo ja, beginnende puberteit, ontwikkelde ik heel erg mijn belangstelling voor muziek, heel breed. En ik ging daar een volledig eigen route in, want mijn ouders konden me daar niet in leiden. En ik vond het zo ontzettend spannend. Alles wat ik weer ontdekte was nieuw en puur en verrassend. En het was heel breed. Het was toch ja, de romantici. Maar ik was ook heel erg gek op Stravinsky bijvoorbeeld, de Sacre du Printemps. En daar spaarde ik dat ik geld had voor de uitverkoop. En dan kocht ik voor de Sacre du Printemps met Anselme. Ik hield ook echt van Janacek en zelfs Penderevski. Het was grappig dat ik van die moderne muziek ook hield. Maar intussen was toch ook die trompet ook te horen in Bach, in het Waardense Oratorium. Dat werd gespeeld op de kerstdagen in het Concertgebouw in Haarlem met het Noord-Hollandse Philharmonisch Orkest heette toen. En de trompetiste heette volgens mij Nelly Bourré. Nou, het was natuurlijk grappig dat het een vrouw was, maar als identificatiefiguur. Maar mijn moeder was het ook een beetje voor mij. Dus ik vond het helemaal geen punt. Ik vond het prachtig. Ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment bij de platenzaak op de Zeilweg was dat de suites van Bach kocht, de orkest suites van Bach kocht, onder leiding van Jean-François Paillard op Erato.
En er was een bijgevoegd allemaal noten van die muziek. Dat vond ik prachtig. Er was ook een vijfde suite aan toegevoegd. Want die hadden ze al gevonden. Er was waren geen vier suites, maar vijf. Later bleek dat helemaal niet te kloppen. Dat was van een andere Bach. Maar wat ik toen al een beetje proefde, was die geheimzinnigheid over Bach. Dat er zo weinig bekend was, dat er dingen zoek waren, dat er dan nog dingen gevonden konden worden. En dat is tot nu toe zo gebleven. Niet helemaal niet in mijn leven, maar gewoon in Bach. Bach waar ieder jaar wel weer iets van gevonden wordt. Bach waar 10.000 mensen werk aan hebben. Dat wordt wel eens vergeten hoeveel mensen leven van Bach. En gelukkig genieten we ook allemaal heel erg van Bach. Nou, ik laat nu horen uit de derde suite, de orkestsuite, die zo ontzettend mooi is. Ik laat er eerst het R van horen, het R van mijn vader. Aria betekent dat gewoon. Die heerlijke, wat zwevende muziek die langzaam voortgaat en ja, mensen meeneemt op een reis die altijd goed uitkomt. En dan de overgang, wat heel belangrijk van dit stuk, weer naar zo'n ontzettende dansende trompet in, geloof ik, een courante is wat daarna komt. En dat was de tijd dat ik eigenlijk geen Bach wou heten, want ik dacht, dat is toch zware muziek. Ik zou eigenlijk liever Brahms willen heten, vanwege de romantiek. Ik dacht, ik krijg met de naam Bach krijg ik geen meisje. Maar Brahms, dat vinden ze wel mooi. Dat is romantisch. Aimez-vous Brahms. Maar ja, als ik dan deze muziek weer hoorde, was ik toch weer verkocht.

U luistert naar deel 2 en 3 uit de derde orkestsuite van Bach. Met het air en daarna de trompet in een dans. En u hoorde heel terecht natuurlijk de uitvoering van Ton Koopman op het Amsterdam Baroque Orchestra. Ja, in die tijd is het voor mij toch helemaal niet alleen Bach. Ik dweep met Brahms en Mahler komt eraan. En inmiddels heb ik toch wel wat kantaten gehoord. Natuurlijk, de Weihnachtsoratorium zijn in feite gewoon kantaten. En dan kom ik bij mensen thuis die wonen aan de Van Merlelaan. Prachtig huis met een heel mooi uitzicht. En het is ergens eind van de winter met een beetje mistig op een zondagmiddag. En dan hoor ik het Magnificat. Het Magnificat van Bach. Daar in de Van Merlelaan. En ik zie dat toch voor me. En wie hoor ik dan? Mijn grote held zou die worden. Dietrich Fischer-Dieskau. En hij zong dat zo mooi. Quia fecit mihi magna. In uitvoering met Carl Richter. Ik was verkocht en eigenlijk dat zou ik het liefst willen. Zo zingen als hij. U gaat het nu horen.

U hoorde uit Magnificat van Bach, de aria voor bas, Quia fecit mihi magna, gezongen door Dietrich Fischer-Dieskau. Ik had een held. Ik had wel andere helden, die zaten vooral in de raceautowereld. Stirling Moss, Rob Slotemaker. Ik had niks met voetbal. Maar Dietrich Fischer-Dieskau was echt mijn nieuwe held. Alles van hem wou ik horen en zien te krijgen. Er was ook nog wel een vrouwelijke tegenspeelster, Marta Argerich. Maar dat was meer een pin-up. Dat was zo'n mooie, spannende vrouw. Ja, nou ja. Maar ik speelde geen piano, dus had ik wat minder mee. Maar ik had wel plaatjes van haar. Maar Dietrich Fischer-Dieskau aanbad ik. Het was natuurlijk ook gewoon identificatie. En toen zei mijn wiskunde-bijlesleraar, want ik was niet zo goed in wiskunde, die zei ook nog dat ik op hem leek. Tja, dan ben je wel verkocht. En Schubert en Mahler en Schumann hoorde ik zo graag met hem. Ik kwam vaak thuis bij de geschiedenisleraar Jaap Meijer, ja, de vader van Isha. En dan gingen we samen luisteren naar platen van Schubert en Schumann liederen, naar Dietrich Fischer-Dieskau, naar Herman Pray, en dan spraken we erover. Dus dat heeft mij ook enorm gevormd. Het lied door die grote liedzangers en het Duitse, die mooie taal, ja, daarvoor. Intussen hadden mijn ouders toch nog wel wat muziek, heus wel, maar niet zozeer met Bach. En ze hadden abonnement op de MMS, de Muzikale Meesterwerkenserie. En met adres aan de Paulus-Pottenstraat in Amsterdam, daar tegenover het Stedelijk Museum. Dat is er allemaal niet meer. En dat was een serie die uiteindelijk oorspronkelijk uit Amerika kwam en die was omgezet in een Nederlandse situatie. Musical Masterpieces was het. En we kregen dan, een grappig systeem, één keer per maand een plaat. Allerlei soorten muziek, klassiek wel meestal. En ja, als hij dan vrijdag kwam, dan was ik altijd verzot meteen opzetten en was vaak toch houden. Dan moest je mocht hem terugsturen en als je hem hield, dan moest je na zoveel tijd moest je dan een bedrag gireren. En zo heb ik heel veel muziek goed leren kennen, want ik wou het allemaal heel goed horen. Echt veel leuke muziek, helemaal geen slechte uitvoeringen. En een mooie manier om in de klassieke muziek verzeild te raken. En toen op een dag kwam daar een nogal zware dubbel LP, met een geel uiterlijk, met een ja, soort van kerkraam en een soort van Maria, met de naam Hohe Messe. Mass in B minor. Onder leiding van de zekere Günther Ramin. Ja, ik wist er allemaal niets van. Ja, dat Günther Ramin een van de grote Thomaskanters was, opvolgers van Bach. En ook niks van de Thomaner, van de Bach-jongetjes. Ik wist heel weinig van Bach. Ik had van mijn moeder ooit een boek gekregen. Het boekje Johann Sebastian Bach, De Jongen uit Thüringen. Een schattig boekje met tekeningen. Hele leuke plaatjes over een musicerende familie. Maar ja, omdat er bij ons nou helemaal niet gemusiceerd werd, sprak me dat niet aan. Maar ik wist het wel. En mijn moeder, die zong wel, maar die zong vals. En dat is nogal ernstig, vooral als je zelf zanger zou willen worden. En dat was echt wel een beetje ernstig. Ja, dan zong ze voor dat dubbel jokerzert op een nummer. Da da da da da da da di da da di da da da da di. Ik kan het haast niet nadoen, want vals zingen is ook moeilijk. Ja, als ik zanger had willen worden, en dat wou ik eigenlijk wel die tijd, was dat geen goede basis, want je moet het wel van huis meekrijgen. Niet alleen de genen hoor. De nurture is nog veel belangrijker dan de nature, want de genetische aandacht voor muziek, die gaat op een gegeven moment toch weer weg. Het moet ontwikkeld worden. Dat brein moet ook geprikkeld worden om muziek te blijven maken. Anders gaat die aandacht ook weer verloren. Dat weet u op basis van recent onderzoek. Terug naar die Hohe Messe. Ja, daar begreep ik helemaal niets van. Waar ging dit over? Mijn moeder had zich nog bekeerd tot het christendom. Was doopsgezind geworden. Dat allemaal tot afgrijzen van mijn vader. Als hij dan zondag naar de kerk ging, zat hij te luisteren naar Harm Stuyveling van het Humanistisch Verbond als tegenprestatie. Maar goed, omdat mijn moeder doopsgezind was geworden, kwam ik nog wel eens in de kerk, de protestantse kerk. Dus ik had wel een beetje indruk wat daar gebeurde en wat de liederen waren, wat een preek was en een stuk uit de Bijbel. Dat vond ik best heel erg boeiend. Maar dat die Hohe Messe, ja, wat kon ik daarmee? Ik snapte er niks van. Waar ging dit over? Herta Tupper was er altijd. Die had ik wel eens als kind gehoord met Koert Thomas in het KMW in Den Haag. Dus ja, die naam kende ik wel, maar ik kon er weinig mee. Ik begreep er weinig van. Maar het intrigeerde me ontzettend, die Hohe Messe. Wat ouder, 18, las ik het boek Louteringsberg van Thomas Merton. Die pater die boeddhist werd. En daar speelt de Hohe Messe ook een grote rol als hij in het ziekenhuis ligt. Dus dat had me wel ook wel geïmponeerd. Maar goed, die Hohe Messe die heb ik dus opgedronken en dat is later teruggekomen. We gaan nu een stuk luisteren, het Kyrie,
uit die hoornmessen in die uitvoering van Günter Ramin, die helaas niet op cd te krijgen is. Ik heb heel veel moeite gedaan om daar plaats van te krijgen en dat is me na een paar jaar gelukt in een Franse editie van diezelfde uitvoering.

En dan gaan we nu naar een stuk wat hij ook later deze week nog gaat horen. Uit dezelfde hoormessen, het einde, het Agnus Dei. Dat is een prachtig stuk. En dat Agnus Dei, de solo voor alt, die mondt uit in een koor met de woorden Dona Nobis Pacem. Dat is eigenlijk het einde van de klassieke mis. De mis die al miljoenen keren in Europa is uitgevoerd soms. Heel vaak op dezelfde dag, op allerlei plekken. En Bach voert met dat mooie gedragen stuk van het Agnus Dei, die tedere alt, komt die terecht in het koor en dan gaat dat koor als het ware naar boven. Die trek je de hemel in naar boven. Na die zware en hele intieme smeekbeden van Agnus Dei, het lam Gods, dat weerloze lam, trekt die muziekje naar boven. Eigenlijk is dat Agnus Dei Bach's nummer qui te pas, want het is gebaseerd op een oude cantate solo, cantate aria uit het hemelvaartsoratorium, wat gaat over als Jezus ten hemel gaat varen en iedereen wil dat hij blijft. En laat ons niet in de steek, nu me quitte pas. Met de tekst, ach bleibe doch mijn liebstes leven. Inderdaad, Bach weet dan zo goed het gevoel te pakken van iemand die je vast wil houden, die weg wil, die weggaat. En dat komt terug op dat einde. Hè, ook, Bach heeft dat bewerkt aan het eind van zijn leven. Waarschijnlijk de laatste stukken van zijn componistenhand in dat Agnus Dei. En die smartelijkheid, dat verlangen naar die liefde van Jezus, je partner, je liefste. Want bij Bach moet je gewoon al die heilige dingen vervangen door hele gewone menselijke momenten. En dan snap je het allemaal. En dan mondt dat uit in dat Dona Nobis Pacem. En dat eindigt letterlijk in de hemel. Het grappige is dat Bach helemaal niet zulke hemelsmuziek heeft geschreven. Dat is Mozart. Mozart, dat is de hemel. Maar Bach schrijft eigenlijk veel aardse muziek. Het gaat meer over het zware. Maar hij brengt je steeds naar die hemel toe. Ja. Uit het dal, uit de put, brengt hij je steeds weer opnieuw naar de hemel. En dan zet hij je daar af. Dat is Bach. Goed, die hoormessen. Ja, dat is natuurlijk een belangrijk stuk in mijn leven geworden. En nog steeds word ik als het ware een hoormessen high. Vooral al die koren, die meerstemmige koren, die fuga's. Als ik daarnaar luister, dan gebeurt er van alles met me. En dan kom ik in een bepaalde wonderlijke bewustzijnssituatie. Ik word echt een beetje high. En ontzettend trots ben ik dan dat ik eigenlijk door het concertzender en ons programma in staat ben geweest om tijdens onze opname in het concertgebouw in april dit jaar van de hoormessen door Masaki Suzuki een interview van hem te mogen hebben opnemen. En dat is natuurlijk toch wel een mijlpaal in mijn leven. Hè. Ooit begonnen als puber met die hoormessen waar ik niets van begreep. Tot en met die geweldige dirigent, ook een ontzettend aardige man, Masaki Suzuki, te mogen interviewen over die goddelijke muziek. Ja, dit is muziek die ik steeds weer opnieuw kan horen. Dit is muziek, zoals Joost Zwageman ooit zei, bestand tegen veelvuldig luisteren. U hoorde tot besluit het Agnus Dei en Dona Nobis Pacem uit de hoormessen, uitgevoerd door Masaki Suzuki en zijn Bach-collega in Japan met Robin Blaes als altus in april dit jaar in het Concertgebouw in Amsterdam.

Dit was Geen Dag Zonder Bach, speciale editie in de 80ste week van Geen Dag Zonder Bach. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

0: 1 uur, goedemiddag, dit is de Concertzender. Geen dag zonder Bach. Deze week een aantal dagen, geen dag zonder Govert-Jan Bach. Onze samensteller, programmamaker van deze werkdagelijkse uitzending.
1: Deze week in teken van een soort van jubileum. We hebben namelijk vrijdag de 400ste aflevering. En daarin is een interview met Hans Meerman, onze technicus, die geïnterviewd wordt door Joop van Zijl. En Hans laat ook alleen mooie stukken horen. Hij vertelt over zijn gang met Bach. En de dag daarvoor vertel ik over mijn gang met Bach als jongetje, komend uit Den Haag richting Amsterdam, via Haarlem. Want als ik dan ga studeren, dat was eerst in Leiden en daarna in Amsterdam, is het Bach die dan langzaam als het ware belangrijker gaat worden. Na een jaar Leiden, waar ik veel muziek leerde kennen, de opera's van Mozart, van strijkkwartet en zo, door de mensen van het koor vooral, ging ik toch na een jaar naar Amsterdam, want daar gebeurde het allemaal. Daar wou ik ook bij zijn. Dan zat ik, heel grappig, een beetje dubbel. Ik zat zondag dan in het Vondelpark bij Robert Jasper Grootveld, de anti-rookmagenier. Maar maandagavond zat ik alweer in de kleine zaal bij bijvoorbeeld het Amadeus Quartet of het Juliet Quartet. En die combi was heerlijk. En Amsterdam is natuurlijk een prachtige stad. Ook, ik woon in het centrum, ergens bij de grachten in Jordaan. Ja, het is ook echt een muziekstad. Ik vind het na Londen de tweede muziekstad van de wereld. Wenen heeft wel mooie muziek, maar er gebeurt niet veel nieuws. Amsterdam wel. Goed, ik was in die tijd verzot op kamermuziek. Vooral de strijkkwartetten van Haydn, Mozart, Bach en Brahms. En daar kwam dus Mozart bij, vooral de Da Ponte-opera's. Met die prachtige stemmen uit die tijd. Schwarzkopf, Christel Ludwig. Maar eigenlijk nog weinig Bach. En zeker niet naar de Matthäuspassion. Er was bij ons thuis geen traditie. In 1970 werd ik en mijn toenmalige vrouw kosters echtpaar van de Westerkerk als werkstudenten. En dat was een part-time functie met vrije kosten inwoning in dat prachtige huis daar. Daar heb ik al iets van verteld een paar dagen eerder. Maar we kwamen daar enorm in aanraking met muzici en met muziek. Natuurlijk werd er iedere maand een Bach-kantaat uitgevoerd onder leiding van Simon C. Janssen. Bijzonder bemiddelijke man, goede organist, goede dirigent, met een zeer goed koor. Het koor zingt nog steeds, heel goed koor. Met hele goede solisten. Maar er waren ook veel andere concerten en daar kwamen alleen grootheden langs. Zoals Aafje Heijnas en Gustav Leonhard en heel wat mensen. En ja, zo kwam ik toch meer in contact met Bach en ik vond het mooi. Want ja, er werd ook gerepeteerd. Ik hoorde het natuurlijk allemaal. Ik zat in die sfeer. En wie kwam er een half jaar lang iedere dag langs? Dat was Ton Koopman. Die woonde verderop in de Lange Straat. En die oefende daar op het grote en het kleine orgel. Voor zijn pre-excellence voor orgel. Voor klaversymbool had hij al. En hij nam zijn hond Olleke mee. En dan zat hij daar te spelen op het Flintrop-orgel. Mooi orgeltje, het is er nog. De vijfde triosonate van Bach. En dat is een heerlijke muziek. Mensen die het moeilijk met orgel hebben, en daar kan ik me wel iets bij voorstellen, die zullen van deze muziek toch moeten genieten. Het is zo licht, het is ontzettend grappig. Er zijn natuurlijk die stukken van Bach die heel erg heftig zijn, met die stralende en pompeuze, overweldigende barok. En die orgels die klonken enorm hard, ook al in de tijd van Bach. Maar als je dan zo'n Flintrop-orgeltje hoort met zo'n triosonate, dan denk je, ja, dit is toch vertederende muziek, dit is zo Frans en licht en dartel, zeker zoals onze Ton Koopman dat speelt.

U luisterde naar de triosonate voor orgel in C-groot, BWV 529, gespeeld door Ton Koopman. Ja, Ton Koopman was natuurlijk ontzettend leuk om zo te leren kennen. Ontzettend ermabel mens en ja, zeer kundig. Hij begon toen met zijn orkestje. Met Q. Ebbingen zat erin en Lucie van Daal. En we zijn ook wel eens bij hem thuis geweest er vlakbij. En hij ging dan altijd met zijn rode eend, eendbestel. Daar laadde hij iedere dag zijn klaversymbool in, iedere week. En dan ging hij naar Groningen om daar les te geven. Maar daar in Groningen gebeurden ook andere dingen. Daar werd eigenlijk de eerste authentieke Matthäus-passion uitgevoerd. Onder leiding van Van der Meer. Later werd er nog een Johannes-passion in de Waalse kerk. Waar een studentenkoor zong met hele opwindende Vlaamse vrouwen. Meiden die swingend en spiritueel Bach zongen. Dat was nieuw. Dat was even anders dan die gemengde christelijke koren die heel stijf met zwarte kleren en boeken Bach zongen. En dit was een revolutie, dit was een nieuwe tijd. En er zong iemand mee bij de bassen, dat was zeker Philip Herrewegen, die het koor later ook ging leiden. Nou ja, ik vind het zelf heerlijk dat ik daarbij geweest ben. En voor mij was dit eigenlijk de revolutie van de cultuur. Als het ware provo in de muziek. Provo maal Bach. En dat gaf een heerlijke uitkomst. Mijn vrouw en ik toen hadden ook een grote liefde voor de klassieke Indiase muziek. Dat is een pure Indiase muziek. Die gebaseerd is op de Kayal-stijl. Dat is een hele mooie, meditatieve zang. Heel wonderlijk en mooi geopbouwd. Kon soms wel uren duren. Daar in de kosmos was dat vaak. Daar gingen we heel vaak naartoe. We zijn zelfs naar India geweest om in India dat ter plekke te kunnen beleven. En in de zomer deed ik weer andere dingen met muziek, want dan werkte ik vaak in Fantasio. Dat was een zomeractiviteit, een onderdeel van Paradiso en de kosmos. Ik verzorgde daar van die psychedelische vloeistofdia's vanuit de geluidstoren. En ik zorgde ook wel vaak voor de muziek. En die vloeistofdia's die werden geprojecteerd door een projector. En door de hitte van de lamp spatte die binnen de glazen plaatjes waarin dan vloeistoffen zaten met kleuren, spatten die als het ware door elkaar. En dat werd dus heel groot geprojecteerd in die zaal. En terwijl de mensen daar dansten en die muziek hoorden, gaf dat een heel aardig effect. Ja, dat was heel grappig. Ik deed voor de grap wel eens een stukje klassiek tussendoor. Ik kan me herinneren dat ik de begin van de Trouwersymfonie van Haydn deed. Nou, de mensen vonden het heel mooi. Maar ja, ze waren natuurlijk al een beetje high. In die tijd heb ik heel veel muziek gehoord. En heel bijzonder, ik heb uitvoeringen, live concerten meegemaakt van de Byrd zelf. Dat werd toch ook bij mijn lievelingsgroep. En ook Frank Zappa, die kwam toen in Paradiso met de Mothers of Invention. Dat was een grote tijd. Maar juist in die tijd ontdekte ik eigenlijk de Bach-kantates. En nu pas echt goed. En ik moet zeggen dat de pop daar toch niet tegenop kon. Ik kocht, weet nog, bij Concerto in Utrechtse straat, kocht ik die grote cantates, nummer 4, Christ lag in Todesbanden, 78, Jezus deed door mij in de zelen, 106, de Actus Tragicus, 131, Austertieven. En wat was dat muziek die mij bij de keel pakte. En eigenlijk, die dramatiek is toch nog groter dan allerlei popmuziek. En ik heb niets tegen popmuziek, maar ik vond dit gewoon spannender. En ik laat u horen, een prachtige uitvoering door een toch wel romantische dirigent als Ernest Ansermet uit Lausanne. En met onze Ellie Ameling en Helen Watts als alt van het duet uit cantate 101. Het is ongelofelijke muziek. Een kolossale dramatiek met een verzengende impact.

U hoorde uit Cantate 101, Nim von uns Herr, du treuer Gott. Het duet, het beginkoor, de duet, Gedenk aan Jezu bitteren Tod. En het slotkoraal Leid uns mit deinem rechten Hand. Ellie Ameling, Helen Watts. Het orkestre de la Suisse Romande onder leiding van Ernest Ansermet, 1969 opgenomen. Een plaat die mij ongelooflijk is bijgebleven. Ik heb hem nog. Toen ik eenmaal aan de cantates begon, toen ging het wel in snelte en vaart. En ja, we konden de passionen van Harnoncourt, de Matthäus en Johannes, konden we kopen op plaat. En we konden hem ook horen, die Harnoncourt, in het concertgebouw. Met het concertgebouw koor. Ja, dat was wel heel bijzonder wat er allemaal gebeurde. Dat maakten we allemaal mee. Ik hoorde en ook zag, was bij een concert van hem, Alfred Deller, de countertenor, de eerste der eerste. Of de man die allemaal weer opnieuw dat opzocht. En de liefde voor de altes, de mannelijke alt, de countertenor, was geboren. En het gevoel met al deze uitvoeringen en deze aanpak was toch, dit is Bach zoals het moet. Zo heeft Bach het ongeveer bedoeld. Het is helder, het is lenig, het is vurig, het is klein van formaat, maar omdat klein is, daarom ook zo enorm groot. Small is more. En daarom nu, die cantate 4, die enorme, ja, indringende cantate, met alleen maar liederen van Luther, die Bach bewerkt. Ja, Bach heeft Luther ingeslikt en zonder Luther geen Bach. En ja, deze muziek wordt hier uitgevoerd door dat geweldige Musica Amphion en het Chris Walder Consort onder leiding van Pieter-Jan Belder. En die kiezen dus voor die kleinst mogelijke bezetting. En als je dit hoort, zo gezongen, dan denk je, ja, zo puur, zo moet het ook. Dat is eigenlijk alsof je weer in die tijd bent.

U hoorde kantate 4, Christ lag in Todesbanden, gezongen door het Gisuelle Consort met het Musica Amphion Orkestje van Pieter-Jan Belder. Ja, er is natuurlijk enorme discussie onder de muzikologen hoe dat nou zit met die gelovigheid van Bach. Het is natuurlijk een tijd geweest dat, ook in de DDR-tijd, dat ze toch liever Bach puur als muzikus zagen en dat geloof maar lastig vonden. En er zijn nog steeds muzikologen die dan zeggen, ja, toch echt die tijd van die instrumentale muziek en keuten, dat is pas de echte Bach. En toen is hij maar weer voor die kerk gaan werken. En nou ja, we hebben daar toch een hard bewijs voor gevonden in het Bach-onderzoek. Omdat we twee dingen hebben. We hebben de inventaris van zijn bibliotheek, zijn vooral theologische bibliotheek. En we hebben teruggevonden, in Amerika was hij verzeild geraakt, de Kalofbijbel. Een commentaar op de Luthervertaling. En in de Kalofbijbel, daar is Bach gaan zitten strepen en schrijven. Dus hij heeft niet die... Het was een tamelijk dure aankoop. Het was een tiende van zijn jaarsalaris. Hij heeft niet die Bijbel gekocht op veilingen en in de kast gezet. Nee, hij zat erin te kijken en te lezen en te schrijven. En te onderstrepen met uitroeptekens. Hij was er echt mee bezig. En als je die inventaris ziet van die theologische bibliotheek, dan was eigenlijk dat op niveau van een professor in de theologie in die tijd. Bach gaf daar veel geld aan uit. Aan de instrumenten, natuurlijk aan zijn kinderen, maar ook heel veel aan die theologie. Dus als er één ding duidelijk is en hard bewezen is, dat Bach met theologie bezig was. Daarom is hij nog niet een kwezelige gelovige. Helemaal geen brave borst. Dat is een man die natuurlijk heel erg van drinken en eten hield. De café-kantaten, liedjes over drank en ook schunnige liedjes soms. Hè, zoals in bouwenkantaten. Een levendige man. Uiteindelijk heeft hij ook 20 kinderen verwekt. Hij was geen genie die ergens wonderlijk zat weg te dromen. En het is toch wel die Bach die zo breed was, die met deze muziek ons allemaal nog steeds raakt en dieper en dieper. Dit was de derde aflevering in Op weg met Bach, de kleine Bach met de grote Bach, in de week dat wij onze 400e uitzending gaan afleveren. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

0: 1 uur, goedemiddag, dit is de Concertzender. Geen dag zonder Bach. Deze week een aantal dagen geen dag zonder Govert-Jan Bach. Onze samensteller, programmamaker van deze werkdagelijkse uitzending.
1: Goedemiddag dames en heren. We zijn in een bijzondere week, want morgen vrijdag is de 400ste aflevering waarin onze technicus Hans Mierman wordt geïnterviewd door niemand minder dan Joop van Zijl. Ja, dit is de laatste dag dat ik wat vertel over mijn route met Bach. Bach in mijn leven, die ja, langzaam maar zeker daar een plek heeft gekregen, maar niet vanzelfsprekend. Hoewel die familielijn is, uitgezocht door mijn neef Eduard Bach, die jarenlang in alle archieven is gedoken. En uiteindelijk vond dat wij dus ook uit Wegmar komen. Dat is waar alle Bach vandaan komen. Daar is ook een Bach-stamhuis. En omstreeks 1600 is daar een feit of fitus. Ingewikkeld, want er zijn meer feiten of fitussen die elkaar over opvolgen. En in die tijd werd het nog allemaal niet zo netjes in de doopregisters geschreven. Later werd het allemaal keurig. En we zijn in ieder geval familie. En waarschijnlijk komen wij van deze feit af, stammen wij af waar ook Sebastian van afstamt. Maar goed, een lijn die dus niet de muziek diende, want deze zoon van Feit die ging varen bij de VOC. En dat zijn ondernemers geworden, dat zijn handelaars geworden, waarin de muziek geen rol speelde. Eigenlijk pas bij mij en ook vooral bij mijn jongste dochter, die beroepsmuzikus is, is de naam Bach weer een beetje gevuld met muziek. Ik heb ook eigenlijk tot mijn pensionering niet echt van muziek mijn werk gemaakt. Ik heb 40 jaar in de GGZ gewerkt. Maar in mijn werk in de GGZ ben ik wel steeds meer muziek gaan gebruiken. De laatste 33 jaar daarvan werkte ik in de Valeriskliniek, het psychiatrische academisch ziekenhuis in Amsterdam. En daar zette ik steeds vaker muziek in de behandeling. En dat is een leuk verhaal, want het was een keer een hele warme julidag. Toen kwam een redelijk jonge patiënt naar mij toe, een jonge man. En die zei met smartelijke ogen en een beetje, hij was een beetje psychotisch denk ik. Kunt u voor mij het Erbarmen dich opzetten? Nou, deze week gaat u dat nog horen op vrijdag. Dat Erbarmen dich, de tophit der tophits in de klassieke muziek. En dat deed ik op die snikhete dag in het stiltecentrum. En ik zag dat die man daar zo door geraakt werd. Ik dacht, die man is nu even helemaal gezond. Die muziek maakt hem beter. Dit is troost, dit is power, dit is een medicijn. En toen ben ik groepen gaan ontwikkelen met mooie muziek. Geen groepstherapie, dat is een vak apart. Geen muziektherapie, maar groepen waarin ik mooie muziek draaide. En dat was altijd wel Vivaldi, altijd Bach, veel Mozart, want Mozart troost, maakt vrolijk. Maar ook tot en met André Hazes met de Vlieger en veel Jacques Brel, Edith Piaf. Een beetje voor alle mensen die daar zo op zo'n afdeling zaten, vaak ook oudere afdelingen. Heel verschillende plumage. Valeriskliniek is Amsterdam-Zuid, dus je had daar professoren, Nobelprijswinnaars, heel veel artiesten, maar er kwamen mensen nog uit de Jordaan. En dat moesten allemaal maar bij elkaar zitten. En dat waren hele leuke uren, waarin ik ook goed onthield waar de mensen van hielden. En dat nam ik ook altijd mee. Op een gegeven moment wist ik wel wat aansprak. Ik heb er heel veel geleerd over wat mensen in een moeilijke situatie, in crisis, met muziek kunnen doen. Hoe ze steunt en troost en wat ze raakt. En welke muziek wel en welke muziek niet. Het was altijd opvallend als ik dan op vakantie ging. Drie, vier weken in de zomer. Dan werd er altijd geklaagd bij de directie waarom die muziekgroepen er niet meer waren. Want sommige mensen leefden daarop. Dat heeft mij natuurlijk ook veel gedaan. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het werk bij de concertzender daar ook een beetje uit voortgekomen is. Want er was een jonge patiënt die ook die muziekgroep van mij wel eens volgde. En die zei, jij moet bij de concertzender wat gaan doen. Op zijn aanraden ben ik dat ook contact opgenomen. En ik zou iets gaan doen met Mahler, nog helemaal niet met Bach. Toen kwam op een of andere manier onze directeur, Sam de Jong, met het ontzettend leuke idee, het was nog een werktitel zelfs, om een horizontaal programma te maken met iedere dag van 1 tot 2 muziek van Bach, onder de naam Geen Dag Zonder Bach. Joppe Zijl werd erbij gehaald, dat was ook heel belangrijk. En die zei, werktitel, dat is een prachtige titel, dat gaan we doen. En toen kwam dus daar de technicus Hans Mierman bij. En de andere technicus Ben Wormgoor en de redacteur Irene Stolp. Wij zijn met z'n vijf een geweldig team. En dit programma is ondenkbaar zonder deze vijf ontzettende mensen. En we hebben veel lot bij elkaar en we maken allemaal foutjes en kunnen wel eens klagen. Maar eigenlijk is het één grote mooie doorgang door de muziek. Want het gaat om de muziek en daar houden we van. Morgen gaat Hans Meerman vertellen hoe in zijn leven ook Bach gekomen is via dit programma. Na mijn pensionering ben ik dus dit programma gaan doen bij de concertzender. En van het een kwam het ander. Toen werd ik gevraagd door iemand om een luisterboek te maken over de Matthäus Passion. Dat heb ik gedaan. Dat ging via Thijs Bonger, die hier ook veel werkt, die al luisterboeken maakte. Hij heeft mij een beetje geleerd. En zo kwam ik uiteindelijk terecht bij uitgeverij Rubinstein, die mij heel goed begreep en in prachtige edities mijn luisterboeken verzorgde, die nu met al drie luisterboeken in omloop voor veel succes zorgen. Ontzettend leuk om te doen. Maar de basis ligt wel daar in die concertzender, dat moet ik wel even zeggen. Met dank aan iedereen die daar aan mee heeft gewerkt. Nogmaals, wij maken met Geen Dag Zonder Bach geen All of Bach. Dat doet natuurlijk de Nels Bach-vereniging al. En op schitterende wijze, dat is ook visueel aan alles. Wij doen een beetje anders. Wij doen zoveel mogelijk van Bach. Wel alle cantates. Maar het is geen begin om al die klaverschimmel en orgelstukken te doen. En we doen ook familie. Dat betekent dus ooms en kinderen. We doen ook leraren. Pachelbel, Boekstehoede. We doen leerlingen. Niet alleen zijn zonen, maar ook in feite is Brahms. En ook Mozart zijn op een manier ook leerlingen van Bach. En ja, we doen ook heel vaak bewerkingen van van mondharmonica tot computer, ga zo maar door. Dat is een beetje hoe wij het aanpakken. Wij proberen voor de cantates, die toch wel chef-d'oeuvre zijn van Bachs werk, allemaal te laten horen. En daar moet je iets over vertellen, anders zweeft die muziek echt helemaal in luchtledige. Maar die cantates, die zijn wel heel erg mooi. En ik moet zeggen dat nog steeds hoor ik cantates die ik niet ken of slecht ken. En dat zijn allemaal juwelen. En tegenwoordig zijn er heel veel jonge mensen die ook aan die cantates gaan. In Nederland worden ze op heel veel plekken allemaal uitgevoerd. En dat is erg leuk om te zien. Veel meer dan vroeger. Hè. Maarten Harts heeft zich wel eens beklaagd dat hij het nergens kon horen. Onze grote schrijver Simon Vestdijk heeft al die cantates doorgewerkt. En die deed dat van de piano. Hij kreeg dan de partituur per 5 stukken van de bibliotheek om de hoek, zeg maar, de muziek. En dan ging hij dat allemaal doorspelen op de piano. En hij heeft die cantaten allemaal beoordeeld en grandioos zoals dit genie dat deed. Ik laat een stuk horen door een sopraan die ik geweldig vind, Elizabeth Watts. Ik weet niet of zijn familie is van Helen Watts, de grote alt uit de jaren 60. Maar het is een jonge vrouw die ongelooflijk mooi hier een aria zingt die zo diep gaat. En die aria, Ich wünsche mir den Tod. Ja, en er is maar één componist die dat zo diep kan treffen. Dit zware gevoel van dat je eigenlijk wel eens dood wil, dan Bach.

nemen. De opbouw van het programma is nog altijd een stuk vocaal, een stuk instrumentaal, wat orgel, wat piano of klaversimmel. Om daar ook mee te mengen, om het een beetje af te wisselen. En zo heb ik heel veel klaviermuziek, dat is orgel of piano, of klaversimmel. En ook uitgevoerd op piano, maar het is allemaal voor klaversimmel geschreven, leren kennen. En dat is geen straf. Het is eigenlijk voor mij ontdekking na ontdekking. Maar het hart is natuurlijk amateurpianist, organist. Hij speelt nog steeds in de orgel in Warmond. Leuk, hè? En ja, die kent die muziek allemaal veel beter, omdat hij zelf dat gespeeld heeft. Maar ik hoor nog steeds stukken voor klaversimmel of zelfs voor piano, uit de bewerking dus, die ik niet ken. En dan, ja, denk ik, wat is dit weer geweldig. Behalve mijn werk als geestelijk verzorger en in de verlierskliniek en als psychotherapeut thuis, ben ik ook nog mindfulness trainer geworden. Dus mindfulness meditaties geven. En als ik dit stuk dan hoor van Bach, het orgelkoraal, Schmücke dich, o liebe Seele, dan denk ik, ja, als je dit hoort van Bach, dan heb je helemaal geen meditatie nodig of oefening of een training. Dit is allemaal rust, dit is stilte, dit is wijding. Het is gratis beschikbaar. Je hoeft niet voor op een kussentje te gaan zitten. Als je dit opzet, dan is het genoeg. Schmücke dich, o liebe Seele.

U hoorde uit het kantate 57, Selig ist der Mann, de aria Ich wünsche mir den Tod, gezongen door de sopraan Elizabeth Watts en begeleid door de English Concert onder leiding van Herb Bickett. In het programma Geen Dag zonder Bach moet je natuurlijk heel veel ruimte

U hoorde van Bach de koraalprelude Schmücke dich, o liebe Seele, BBV 654, gespeeld door Ton Koopman op het kabelorgel in de Basilica zu Weingarten. Prachtige, meditatieve muziek. Tja, die eeuwige strijd, piano of klaversimmel. Alles is voor klaversimmel geschreven. Bach leerde de fortepiano het eind van zijn leven wel kennen, heeft hem ook heus wel bespeeld, geprobeerd, maar hij vond het te zacht, hij vond het niet goed genoeg. Hij maakte ook aanmerkingen op de instrumenten bij de bouwer Silbermann, die alweer kwaad op hem werd. Maar ja, Bach was zeer eerlijk en direct en hij had natuurlijk altijd gelijk. Maar als mensen als Schwarzer Richter of Reimer de Leeuw en nog vele andere Bach op piano spelen, dan is het prima. Dan is het helemaal goed. Reimer de Leeuw, die zei er een keer over op de vorig jaar Zomergast of VPRO TV. Wil je Bach spelen, dan moet je ego kunnen wegzetten. Dus al die mensen met die grote ego's, die kunnen dat niet. Die moeten dat ook niet doen. Dit jaar zei Philip Herreweg hetzelfde in een interview wat ik met hem had. Een aantal zangers kon hij niet gebruiken, of zangeressen, omdat ze gewoon te veel ego hadden. En toch moet je voor Bach, zei hij, ook wel een sterk persoon zijn, maar je moet dat ego moet je even uitzetten. Anders gaat het niet. Daarom bijvoorbeeld, ja, dus ik zal een aantal mensen teleurstellen, geen Glenn Gould voor mij. Glenn Gould is een grensverlegger, maar het is ook het soort type mensen wat ik natuurlijk heel goed ken uit de psychiatrie. Maar hij is te veel aanwezig, hij is te nadrukkelijk, hij stoort mij, niet alleen door dat zingen. En ja, ik moet u zeggen, hij houdt niet van Mozart. Dat deed Karl Barth ook niet. En dat vind ik al heel erg, dat je niet van Mozart houdt. Voor mij is Mozart nummer 1. Dat mag u wel eten. Geen dag zonder Mozart. Kijk, Bach is net als de grote bergen in de Tour de France. Hors concours. Buiten mededing. Dat is, Bach staat gewoon los. Maar van de muzici. En ik hou van heel veel van Brahms en van Beethoven. En van Mendelssohn en van Schumann. Dan ga zo maar door. Maar Mozart, ja, dat is heerlijk. Ja. Als je dan Bach op piano hoort, dan heb ik één herinnering aan de Goldberg-variaties, gespeeld door Murray Raya in het Concertgebouw. Het was zo vol dat wij alleen nog maar plaats konden krijgen op het podium en we zaten ongeveer 2,5 meter achter Raya, die 70 minuten muziek uit het hoofd speelde. En ja, als je dan zo dichtbij zit, dan is daar toch een radiance, dan is daar toch een uitstraling. En het was zo puur, zo bijzonder. Het was een van de grote ervaringen van mijn leven. En vandaar dan even een stukje van de aria uit de Goldberg-variaties door Murray Raya.

U hoorde de aria uit de Goldberg-variaties van Bach, BBV 988, gespeeld door Murray Pariah. Jonge mensen die spelen ook Bach op piano. En zo ontmoette ik, en dat is het leuke van, oh ja, deze uitzending, je leert heel veel mensen kennen. Hele jonge, begaafde muzici die ja, nog niet zo beroemd zijn, maar al zo goed. En zo leerde ik Daniel van Hoeven kennen. En hij heeft dezelfde inborst als de cellist Joachim Eilander. Mensen die ontzettend goed zijn en die alleen maar bekend moeten worden omdat ze eigenlijk al zo goed zijn. Mensen die ook hun ego graag en makkelijk inleveren. Luister maar even naar dit stuk uit de tweede partita in C-klein van Bach. Partita voor klavier. Begint met een langzame inleiding en dan, naar die bezonkenheid, dan gaat het los. Ja, dat is zo Bach. En hoe doet hij dat mooi en doet hij dat puur?

U hoorde de uit de tweede partita van Bach, BWV 826 in C-klein, de Allemande door Daniël van den Hoeven, pianist die nog een grote toekomst voor zich heeft. Ja, tot slot, dobber terug naar het klaversymbool. Ja, want zoals u weet is onze begintune eigenlijk het begin van het zogenaamde eerste klavierconcert van Bach. Meestal op piano, vaak op klaversymbool. Je hoort ook wel eens uitvoeringen op viool. Dat zou de hypothese zijn als reconstructie, dat het oorspronkelijk voor viool is geschreven. Ik vind het beste zelf klinken of klaversymbool ook nog wel op piano. Op viool vind ik het wat minder. En onze tune hebben we niet voor niets gekozen. Het is Bach, het is indringend, het is jazzy, het is ook een beetje ruig. Het is ook een heel bijzonder concert. Een van de meest dramatische stukken van Bach, maar ook zo ontzettend modern. Met, wat interessant, in het derde deel de cadensen van meneer Brahms. En wat is het leuk dat ik nu een uitvoering heb gevonden door een Iranier. Namelijk Mahan Esfahani, die dat geweldig speelt. Met het Concerto Köln. En ja, heerlijk dat er dan een keer geen slecht nieuws uit die hoek komt. Of bommen of wat dan ook. Maar een groot origineel kunstenaar daar uit Iran ons dit laat horen.

Nou, tot slot dan nog even altijd die vraag wat je dan de beste componist vindt. En van die beste componist dan het mooiste stuk. Of wat is nummer 1? Ja, dat vind ik altijd heel lastig. Ik was laatst in Leipzig en dat was een leuke bijeenkomst van een aantal grote dirigenten. En dan werd ik weer gevraagd, welke kantaten vind je nou het mooiste? Nou, iemand, Gardner, zei, 35 kan ik ze opnoemen, vind ik de beste. Maar een andere dirigent zei, nou, het stuk waar ik mee bezig ben, dat vind ik het mooiste. Nou, dat vind ik eigenlijk ontzettend leuk om dat mee te nemen. Waar je mee bezig bent, waar je in zit, dat is dan op dat moment het mooiste. Nou goed, ik heb toch wel een persoonlijke tearjerker van de muziek van Bach. In een kantate die ik ooit zelf heb proberen te zingen. En nou ja, tot ik daar in het eerste deel, al eerste aria al technisch, vastliep in de coloraturen. Maar aan het einde van dat eerste stuk, die eerste aria, daar komt een fragment dat als het ware de bas weer helemaal naar de tekst teruggaat. En ja, daar liep ik dan ook met de zingen ook altijd vast in mijn eigen tranen. En de tekst is, daar leek ik in koemer of eenmaal in het graap. Daar wischt mir die tränen mijn heiland zelfs aap. Ja, en dat komt dan weer terug aan het einde van de kantate. Dat is geweldig gedaan door Bach in het laatste recitatief voor het slotkoor. Ja, eigenlijk, behalve iemand die echt van mij houdt, is er niets of niemand dat meer kan troosten dan dit soort muziek, deze muziek. Ja, troost und trauer is toch wel het geheim van Bach, wat hem ook onderscheidt boven de andere componisten. Hij, die dat zelf zo goed wist met zijn zware leven, waarin zijn geloof had en zijn muziek, want die liep ook in elkaar over. En ik laat nu horen, natuurlijk gezongen door mijn held, Dietrich Fischer-Dieskau.

U hoorde tot slot uit Kantaat 82 Ich habe genug, een aantal fragmenten gezongen door Dietrich Fischer-Dieskau met het orkest van Karl Ristenpaar, een opname uit 1953. Dit was mijn kleine reis in 4 afleveringen van met Bach, de kleine Bach op stap met de grote Bach. Morgen wordt de 400ste aflevering ten gehoor gebracht, waarin Joop van Zijl onze technicus Hans Pierman interviewt over hoe hij in Bach is gekomen en hoe hij zorgt voor die geweldige afleveringen die technisch ongelooflijk ingewikkeld zijn. Ik dank u ook luisteraar, geachte luisteraar, voor uw geduld en voor uw oren. En ik hoop dat u veel beleeft aan deze Geen Dag Zonder Bach uitzendingen. Dat u evenveel vreugde en steun aan ontleedt als wij hier met z'n vijf in het team Geen Dag Zonder Bach. Ik dank u nogmaals voor uw aandacht en graag tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Iedere werkdag tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Ook vandaag. En we lopen tegen een mijlpaal aan. Nou ja, als programmamakers het over zichzelf gaan hebben, dan loop je een vervelende, doch fikse kans dat die dames en of heren zichzelf in een zonnetje gaan zetten. En een veer op eigen hoed. Of, zoals de volksmond wil, ergens anders insteken. En toch willen we even een uurtje bij stilstaan. 400 uitzendingen op een vaste tijd. Als we onszelf niet willen feliciteren, dan toch de concertzender die dit mogelijk maakte. Immers, geen dag zonder Bach.

0: Wel, als dit Bach is, dan weet ik het ook niet meer. Maar het lijkt er wel op misschien. 400 afleveringen, waar gaan we het over hebben? Ach, als luisteraar denk je, iemand praat wat, zet een plaatje, een cd op en klaar is Kees. En zo moet het ook klinken, eerlijk gezegd. Maar zeker vandaag de dag werkt dat niet meer zo meestal. Even toch nu, als u het wilt, een kijkje in de keuken. Samensteller en programmamaker Govert-Jan Bach. Inderdaad familie, we hebben het al eens gezegd, want hij is een nazaat van een voorouder van Veit, Vitus Bach, die de familienaam naar Nederland bracht. Die buigt zich over teksten en de muziek. En ik, Joop van Zijl, ga één keer in de twee weken in de studio van de Concertzender zitten en presenteer wat door geluidstechnicus Benno Wormgeur wordt opgenomen. Het geheel gaat naar de man die alles tot één geheel een kant-en-klare uitzending smeet. En die man zit nu naast me. Dat is de technicus Hans Meerman, die ook deze muziek in deze uitzending heeft uitgezocht. En hem willen we nu eens in het 400ste zonnetje zetten. Welkom Hans Meerman.
1: Dankjewel Joop.
0: Wat maak je me nou met deze muziek? Dat lijkt wel Pink Floyd of zoiets.
1: Ja, nou het... Govert-Jan die zei voorafgaand aan deze opname van... Ja, het is toch heel, heel bijzonder. Want je hebt eigenlijk alleen maar Pink Floyd en Yes en dat soort type muziek gedraaid. En hoe kom je bij Bach? En ik weet eigenlijk ook niet hoe ik bij Bach kom. Want...
0: Ja, dit is een jeugdmuziek van je en, ja, en je was geen Bach-fan.
1: Nee. Ik hoor wel eens verhalen van dat Govert-Jan toen hij jong was... als eerste probeerde om een plaat te scoren in een nieuwe die net nieuw uitkwam. En ik zat natuurlijk ook platen te luisteren, maar dat was Yes. En, waarom heb ik dit nou gekozen? Er zit ten eerste een orgel in, gespeeld door Rick Wakeman. Ja, en dat was in 1972, was dat een, was gewoon heel anders dan waar mijn leeftijdsgenoten naar luisterden. Want je had Queen en
0: dat begon Pink Floyd, het is toch ook een beetje zo die muziek. Ja, toch wel iets bijzonders. Ja, het is geen jazz, het is geen pop, maar het is iets heel illustratiefs.
1: Ja, en ik hield er heel veel van en nog steeds. Ik heb het weer moeten afstoffen nu voor deze opname. Maar wat mij zo aangreep was het massale, dat symfonische. En, als je dus dat fragment luistert...
0: Nou ja, we horen het nog op de achtergrond.
1: Ja. Laat het nog een stukje horen.
0: Ja, ik moet toch even zeggen, want dat vind ik toch wel heel bijzonder. Want die Rick Wakeman, je noemde die naam net, het is een plaats... Close to the Edge, heb je me verteld. En die Rick Wakeman speelt op het orgel van London's St. Giles Without Cripplegate Church. Nou, dat klinkt ook heel officieel, alsof je het over Masaki Suzuki hebt.
1: Ja, nou, ik hoopte ook dat je het zelf wilde uitspreken, want ik zou dat nooit kunnen. En als ik dan later... Maar als ik dan later thuis de montage doe van een bijvoorbeeld aflevering van Geen Dag Zonder Bach... en dan hoor ik je al die namen uitspreken. Ik denk, jeetje, hoe doet hij dat?
0: Maar het is natuurlijk... Ja, maar goed, het gaat niet over mij. Het gaat niet dit keer over jou. Vind jij Bach zware kost? Want jij moet het dus helemaal in elkaar zetten uiteindelijk.
1: Nou, ik vind... Ik dacht dus dat Bach zware kost was.
0: Dat is ook wel een beetje natuurlijk eigenlijk.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik werd op een gegeven moment gebeld door Sam de Jong van de Concertzender,
0: de directeur,
1: of ik een nieuw programma wilde monteren. En dat leek me wel aardig, dat leek me leuk. Dus ik ben meteen op stel en sprong, ik moest meteen komen, naar de Concertzender gekomen. En daar maakte ik kennis met Govert-Jan Bach. En
0: toen moest je wel.
1: Ik dat het een Bach-programma werd. En ik dacht van Bach, jeetje, kerken, zware muziek, orgel. Maar ik denk van, ik wist ook nog niet precies hoe lang dat zou gaan duren voor mij. Dus ik denk, ik begin er gewoon aan. En ik begon met kantaten nummer 1, geloof ik. En
0: die bent er niet gegroeid.
1: Jeetje, moet ik dit? Hoe lang hou ik dit vol?
0: Ja, nou, tot de 400ste uitzending.
1: Tot de 400ste. Ja, want het gekke is, ik heb na verloop van tijd met natuurlijk het verhaal van Govert-Jan wat jij dan uitspreekt, heb ik als een soort eerste discipel geluisterd thuis. Waar het over gaat. En die verbanden die Govert-Jan legt. En dan hoorde ik dat ook.
0: Je hebt er veel van opgestoken in ieder geval. Ja, maar nu, je moest dus eigenlijk wel, als je aan dit programma verslingert, mij ook trouwens, maar voor jou was het toch tamelijk nieuw. Nog even dit, ik heb er in het begin al iets over gezegd. Waar zit jij in dat hele proces?
1: Govert-Jan die gaat het natuurlijk allemaal schrijven. Hij werkt dan verschillende weken simultaan. En op een gegeven moment moet hij een week af hebben. Dan komt het draaiboek. Jij krijgt de teksten, jij spreekt het in. Benno Wormgoor neemt het op hier in de studio waar wij nu zitten. En dan, als hij dat heeft opgenomen, jouw teksten, dan heb ik inmiddels al de muziek van Govert-Jan gekregen. En dan ga ik dat in elkaar zetten. Dus het is een soort sudoku
0: puzzeltje. Dat doe je thuis?
1: Dat doe ik thuis. Ik heb daar een speciale kamer voor. En ik ben daar aan het baggen. En ik heb dat later zelf bedacht. Baggen und braten.
0: Nou, dat lukt dan aardig, zeg. Ja. Maar eigenlijk wil de Concertcenter dus, en dat is wel bijzonder voor dit programma, veel muziek en weinig gepraat.
1: Precies. Ja, en dat is dus een probleem. Want hoe kun je iets duiden als je niet mag praten? Met name de verbanden leggen is bij Bach zo belangrijk, omdat je dan pas gaat inzien, hè, de verbanden, bijvoorbeeld de tijdsgeest, de persoonlijke omstandigheden waar Bach in zat, veel ellende meegemaakt, maar ook hard werken. Het is een hardwerkende man. Allerlei dienstverbanden die hij aan moest gaan. En op een gegeven moment moet je dat dus wel gaan duiden.
0: Nou, je hebt tegen mij eens een keer gezegd, ik noem het Bachipedia.
1: Een Bachipedia.
0: Nou, dat is ook zo. En ik zei net, veel muziek, weinig gepraat. Dus het wordt de hoogste tijd dat we wat muziek draaien. En jij hebt uitgezocht, en dat ben je niet de enige van, zeker niet in Nederland, het Erbarmen die uit de Matthäus Passie.

0: U hoorde het Erbarme Dich uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, BWV 244, uitgevoerd door de alt Delphine Galou, de violist François-Marie Drieu en Les Siècles onder leiding van François-Xavier Roth. Wel, we hadden het net al even over Bachipedia, noem jij dat. Hè? Dat is alles van Bach en, zo, en daarom ook wel veel tekst eigenlijk.
1: Ja, nou, ik vond het voor mijzelf, terwijl ik dat dus volg, aflevering voor aflevering, een soort cursus eigenlijk. Het is een soort naslag of een naluister.
0: Maar ja, het gebeuren. Moet ook geen echt telejak worden.
1: Nee, natuurlijk niet. Maar en dat is natuurlijk komt een beetje in conflict met het concept van de concertzender. Want niet zo min mogelijk praten en zoveel mogelijk muziek.
0: Maar je moet wel, hè? Ja, eigenlijk.
1: En we zijn er natuurlijk ook wel eens een keer bij uitgeschoten. In het begin vooral moest dat nog helemaal wennen. Maar ik denk dat we toch in een hele mooie balans zitten. En ja, muziek van Bach moet je gewoon duiden.
0: Hans, hoewel je je heilzame werk binnen ons team voornamelijk uitvoert op eigen terrein. We hebben het al even over gehad, thuis in Hilversum. We kennen elkaar al jaren, want je werkte vroeger bij de NOS, bij het facilitair bedrijf. Bij de Ampex, herinner ik me, ja, de beeld. Ja, de

0: Film herinner ik me heel goed. Ja. Ja, het is een beetje tussen ons het Old Boys netwerk misschien. Hoe lang zit je al in de techniek bij de televisie?
1: Nou, sinds 1981 of zo ben ik begonnen. Toen heb ik mijn eerste opleiding gevolgd bij toenmalige Sandbergen. Het opleidingsinstituut van de Omroep. En ik was hartstikke blij, want ik woonde in Hilversum en ik kreeg een baan bij de Ampex. Ik wist niet eens wat dat was.
0: Dat is die brede beeldband. Hè?
1: Ja, dat is de Ampex 2-inch magneetband. Ja. Wat dan gigantische machines gedraaid werd. En ambachtelijk. Je had een soeverraadje nodig om het aan de gang te krijgen. Je moest echt allerlei instellingen doen. En dat was natuurlijk een hele nieuwe wereld voor mij.
0: Beeldbanden die moesten dan gewist worden. Ja. Want het was te duur als je ze zou verknippen en zou bewaren. En zo is er veel verloren gegaan.
1: Ja, dat kwam omdat de zendgemachtigden, die hadden een contingent. Dus die hadden, er waren 2000 banden in het hele bedrijf. En een A-omroep die had dan 15% van de banden. En als ze door die 15% heen waren, moesten ze zelf weer banden teruggeven van nou, dit kan eraf. En daar zijn fouten bij gemaakt en dingen die, of ook bij de omroepen zelf, zo van, dat kan juist zo'n Chinees, dat kan er wel weer eens af. En dat is dus allemaal verloren.
0: Dat is allemaal zoek, wat erg is dat eigenlijk, hè? Bij het journaal, waar we dus beide mee gezeten hebben, daar was ook veel handwerk.
1: Ja.
0: Film,
1: 16 mm. Ik zat dan boven Studio 5, had je een filmcabine, 16 mm. En in die tijd werd heel veel, ook qua uitzending, maar ook qua actualiteit, veel op 16 mm gedraaid. Dus dan kreeg je een rolletje film van een minuut, anderhalve minuut. En er kwam een runner aan en dan moest je heel snel, want heel vaak was het journaal al begonnen, moest je heel snel die film inzetten. Een gigantische apparaat waar dat in moest. En dan heel vaak gaf je hem vrij en dan werd hij al weggestart in de studio op afstand. Want ze zaten echt, is hij er al? Nee. Nou,
0: ik herinner me uit die tijd, was het altijd de kreet, waar is het materiaal? Het materiaal is onderweg.
1: Ja, het is altijd onderweg.
0: En soms lag het nog in de tas bij een of andere man die de spoorbomen niet over kon omdat die dicht waren. Ja. Dat is ook een bekend verhaal.
1: Ja.
0: Maar behalve het journaal had je ook met andere programma's te maken.
1: Ja, we
0: noemen eens een paar. Dus
1: De film van Elmer Willem, bijvoorbeeld.
0: Ah, Edwin Rutte.
1: Edwin Rutte, met
0: Harry Moten.
1: Harry Moten, ja. En al die kinderen. En soms had je dat wel 2 dagen lang. Je begon om 9 uur en dan hield het om 5 uur op. En waren er gewoon een paar opnamedagen. En het was een straf om een week lang Sesamstraat te doen.
0: Want
1: dat was niks. Maar ook top opgedaan. Maar het was allemaal. Tegenwoordig gaat het allemaal met computers. Dat wordt gewoon opgenomen als een file. Maar dat was toen. Je moest echt zorgen dat het op die band kwam.
0: Het kan helaas niet meer. Maar ik zou zeggen, vraag aan Harry Moten, zo bij ome Willem, of hij een stukje Bach speelt. Want dat kon hij uitstekend.
1: Ja. Ik heb dat pas later ook weer begrepen vanuit de teksten die jij onder andere uitsprak. Dat hij dus ook echt fantastische tolker is.

0: Sesam staat voor je niet zo leuk. Maar de lachende scheerkwast.
1: De lachende scheerkwast.
0: Was dat ook weer?
1: Wim T. Ja. Schippers, ja. Dat was ook... Maar dat was waanzinnig. Dat was natuurlijk... Ik begreep er eerst helemaal niks van, jongen. En er zat geen lijn in dat verhaal. En ik denk van, hoe doen ze dat nou? En toen kreeg ik het door. Ja. Maar goed.
0: Goed, maar geen Bach op jouw pad.
1: Nee.
0: Maar nu wel, want je hebt nog meer uitgezocht. Toccata en Fuga in D klein.
1: Ja.
0: Door die Compatible.
1: Ja, wil ik nog wat over zeggen?
0: Ja, wat is dat?
1: Want dat zijn straatmuzikanten. Het zijn muzikanten die op straat spelen. Ik weet niet of het ook oorspronkelijk straatmuzikanten zijn. Maar ik kwam ze in Keulen tegen.
0: Zo'n beetje als die jongens die altijd bij de ingang van het concertgebouw zitten.
1: Precies, ja. Nou, in Keulen kwam ik ze bij de Dom tegen. En ze speelden daar Bach. En fantastisch op grote balalaika's. Ja. En met accordeon aantal. En een violist die helemaal de ster van de hemel speelde. En toen vertelde ik dat. Ik had een cd'tje gekocht bij ze voor een tientje of zo. En toen zei ik dat tegen Irene Stolp. En die zei, nee.
0: Irene Stolp is hier verantwoordelijk voor de oude muziek.
1: Ja, nee, hè. Zij werkte aan de Oude Gracht in een winkel. En daar stonden ze dus heel vaak voor. En zij werd er helemaal gek van. Want elke dag stonden ze hetzelfde riedeltje te spelen. Maar daarom, ik vind het wel leuk.

0: Dit was Toccata en Fuga in D klein, uitgevoerd door, ja, als ik nou zeg straatmuzikanten, maar dat was het eigenlijk wat Hans Meerman ook net zei, door The Compatible, zo noemen ze zich. Vervolgens ook een keuze van Hans uit de Johannespassie van Bach, Herr unser Herrscher. Het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik uit Berlijn onder leiding van René Jacobs. Jij bent misschien nog net oud genoeg om te weten wat Rias eigenlijk... Want de jongeren weten ze niet wat Rias eigenlijk betekent.
1: Sorry.
0: Ja, Amerikaanse zender in Berlijn. Rundfunk in Amerikanische sector.
1: Oh.
0: Mensen vragen mij dat nog wel.
1: Oh, dat zeg ik helemaal niet.
0: Rias Kamerkoor was ook iets van na de Tweede Wereldoorlog. En toen nog Berlijn in sectoren was verdeeld.
1: Oké.

0: Herr, unser Herrscher was dit uit de Johannespassie van Bach, BWV 245, door het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik uit Berlijn onder leiding van René Jacobs. Dat vind je gewoon prachtig, deze muziek.
1: Ja, prachtig. Ja.
0: Wat heeft dit te maken, dat riep je net even, dat viel uit je mond, Bach in Braten, Bach und Braten, of wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik, Bachen und Braten.
0: Oh,
1: Bachen und Braten. Mijn buurvrouw zegt wel eens van, ik heb je weer gehoord met Bach. Ik zeg, ja, ik was aan het bachen. En dan ben ik dat dus allemaal in elkaar aan het zetten. En nou dan, jouw tekstblokken zitten erbij en de muziekstukken.
0: En al die cd's. Hoeveel cd's zijn er eigenlijk door je vinger gegaan? Zo langs
1: ik schat zo een stuk of 600 heb ik inmiddels nu gehad. En,
0: voor die 400 uitzendingen?
1: Ja, en daarom is het ook zo moeilijk om muziek uit te zoeken. Ik heb zoveel en ik weet ook eigenlijk niet, maar dit spreekt mij gewoon aan.
0: Maar ja, ik heb het over 400 uitzendingen, maar ja, we hebben ook nog de zomer- en winterboeketten, zoals we dat eens een keer gedoemd hebben.
1: Ja, dus 400 echte uitzendingen en dan hebben we ook nog eens een keer 70 vakantie-uitzendingen, waarin we dus de tekst weglaten. En ja, we hebben natuurlijk ook af en toe even tijd nodig om bij te komen van het gebach.
0: Nou ja.
1: En het bachen en braten. Het braten, dat ik ben al zo'n uur bezig om dat allemaal te componeren. En dan is het precies een uur. En dan druk ik op de knop. En dan gaat hij daar een uitzendfile van maken. En dat noem ik het braten. Oh. En dan kan ik weglopen. Dan ga ik gewoon tv kijken. Of,
0: dan ga je echt braten misschien.
1: Ja.
0: Laten sudderen.
1: Ja,
0: ja, want de rest staat. Want Bach is nogal lang soms. Hè? Dus dat gesudder geeft niet.
1: Ja.
0: We gaan nu iets horen. Een opname van Masaki Suzuki. Een eigen opname van de concertzender. Dat is dit concertgebouw opgenomen.
1: Ja.
0: Robin Blaze Altus. En het Collegium Japan. Onder leiding van Masaki Suzuki dus. Het Agnus Dei is dat, uit de Hohe Messe, als ik het wel heb. En daarna horen we nog iets uit de Matthäus Passion, Blute nur du liebes Herz, gezongen door Hanna Blazikova. Maar
1: ja,
0: dat wordt dan gedirigeerd door Philip Herreweer.
1: Nou, het is de associatie even. Ik heb de Hohe Messe in Naarden pas voor het eerst gehoord. Vorig jaar was dat. En dat was met Herreweer. Hanna Blazikova, die zong daar, maar die zingt niet in dat Agnus Dei. Ik vind allebei hele mooie stukken, dus laat maar komen.
0: Blute nur du liebes Herz, dat na het Agnus Dei.

0: U hoorde uit de Hohe Messe, het Agnus Dei, gezongen door de countertenor Robin Blaze met het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En dat is toch ook wel aardig om bij deze 400ste uitzending op te merken. Het is een eigen opname die de Concertcenter maakte dit jaar in het Concertgebouw in Amsterdam. En daarna onder leiding van Philip Herrewegen, dit keer met de sopraan Hanna Blazikova, bloedtenor Du liebes Herz uit de Matthäus Passion. Inderdaad prachtige stukken.
1: Ja, en net zoals mijn eerste fragment, omhullende muziek. En ja, dat vind ik prachtig.
0: Nou, het heeft jou ons in ieder geval een fan opgeleverd. Hè? Dat bij jou prachtig. Hoe vind je het nou hier bij die concertzender? Want eigenlijk is dit een beetje de ouderwetse stoomradio.
1: Ja, het is een beetje de stoomradio. En ik moet, toen ik hier voor het eerst kwam, een aantal jaren geleden, toen, ik wilde hier wel aan de slag. En ik voelde me meteen thuis, want ik liep in een soort tijdscapsule. Er staat ook heel veel omroepspul nog, want de concertzender zat in de publieke bestel ooit. En ze hebben gewoon als een soort bruidschat hebben ze apparatuur meegekregen. En ik zie hier dus al dezelfde spullen waar ik vroeger in de tachtiger jaren op opgeleid ben.
0: Oh, dat heeft Hilversum heeft dat gedumpt.
1: Ja, dat is gewoon.
0: Het is vrijwilligerswerk. We mogen er wel eens benadrukken.
1: Nee, maar ik zie. Ik bedoel, we hebben niet het nieuwste van het nieuwste. Maar het werkt. Het werkt als een.
0: En jij weet hoe het werkt.
1: Ja.
0: Ja, in ieder geval. Ja, een mooie tijdscapsule noemen. Ja. Ja, je ging weer terug in de tijd.
1: Terug in de tijd.
0: Ja, ja. Goed, we gaan nog even wat muziek draaien. Want jij hebt op je Jordi Savall heb je ook uitgezocht. Et Misericordia uit het Magnificat in D groot.

0: Jordi Savall hoorde u met Et Misericordia uit het Magnificat in D groot van Johann Sebastian Bach. Hans, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending alweer. Jij bent de grote man achter de techniek van het geheel. Radio maken, dat is nu je zaak. Je hebt oude apparatuur, we hebben het er net al over gehad. Al of niet gedumpt vanuit Hilversum. Maar ja, het moet met dat vrijwilligerswerk zo goedkoop mogelijk natuurlijk. Wat doe je verder hier bij de concertzender?
1: Nou, ik ben ook bezig met wereldmuziek. Ik heb een programma dat heet Acoustic Roots. Dat is ooit begonnen als een live programma. Maar we zitten inmiddels op een locatie waar dat niet meer zo goed gaat. Dus we nemen het maandelijks op. Maandelijks programma van een uur. Dat is eigenlijk een soort huiskamerachtige setting. Een huiskamerconcert. En daar hebben we allerlei artiesten uit de wereldmuziek en folk. En die komen er spelen. En
0: internationaal ook?
1: Internationaal ook, ja. Café Zimmerman natuurlijk. Ja. Dat is een spin-off van Acoustic Roots eigenlijk. Want het is eigenlijk dezelfde formule.
0: Mogen we nog wel even uitleggen. Café Zimmerman was dat café waar Bach ook zijn muziek inbracht in Leipzig.
1: Ja.
0: Maar zo hebben wij dit programma genoemd.
1: Maar omdat de sfeer zo...
0: Café-achtig.
1: Café-achtig.
0: Koffie en taart.
1: Gewoon rond de tafel muziek maken. Het gaat om de muziek.
0: Je had nog een programma, Acoustic Roots hadden we het over, of de wereldmuziek. Maar je hebt ook nog een programma dat je samen doet met Irene Stolp, verantwoordelijk hier voor de oude muziek, de muziekkamer.
1: Ja, de muziekkamer. Vrijwel dezelfde opzet als Café Zimmerman, maar ook Acoustic Roots.
0: Met publiek?
1: Met publiek, muziek maken, daarover praten, passie voor muziek. Geen drempels eigenlijk.
0: Wat bedoel je met down to earth?
1: Nou, kijk, ik zie dat heel veel in Acoustic Roots. Hè. Er komen artiesten en dat zijn fantastische muzici. En die gaan zitten, die gaan gewoon lekker spelen. En daar komt de mooiste opnames.
0: En dat doen die klassieke muzici ook. Die
1: willen precies.
0: Wat vroeger, waar voelden zich een beetje verheven misschien. Maar tegenwoordig zijn ze inderdaad down to earth. En dat bedoel je?
1: Nou, ze willen het gewoon. Ze vinden het fijn om daar te spelen. En ik denk dat de sfeer daar heel erg aan mee werkt.
0: Hans Meerman, we zijn aan het eind van deze uitzending. De 400ste uitzending. En we hebben jou even in het zonnetje gezet in dit uur. Want jij bent de technicus waar uiteindelijk alles om draait. De uitzending komt in de lucht en op de kabel, zoals jij dat uiteindelijk in elkaar zet. En je begint altijd, zo beginnen we, met muziek van Bach uit een vioolconcert. En daar heb je ook iets uitgezocht, maar dan iets anders. Een ander deel.
1: Ja, dat is meestal pakken we het eerste allegro van het vioolconcert in D mineur. BVW 1052. Maar dit keer heb ik dus het derde stuk en dat is het tweede Allegro. Dus dat stuk.
0: Dus niet het eerste, maar het derde deel. Uitgevoerd door Alina Ibrahimova. En we horen het al zachtjes hieronder. En dat
1: dankjewel.
0: Is eigenlijk de eindmuziek.
1: Dankjewel voor het interview. Ik vond het heel,
0: graag gedaan.
1: Heel fijn.
0: Leuk je hier te hebben, Hans. Hans Meerman was dat. Dit was Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach, dat is uiteindelijk nog de geestelijke vader, de godheid in deze serie uitzendingen. We hebben het met plezier gedaan tot nu, de 400ste en op naar de zoveel honderdste. Goedemiddag.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifemo van Niccolò Porpora.

pianist Daniel van der Hoeven speelde de Franse suite nummer 2 in C klein, BWV 813. Er zijn weer veel nieuwe cd's. We kunnen er niet onderuit, vooral als ze zo goed zijn als deze. Vioolconcerten van de Engelse barokvioliste Rachel Podger. We zullen binnenkort een solistenportret aan haar wijden, maar hier een voorproefje met dat imponerende, maar veel te onbekende concert voor klavercimbal,

fluit en viool in A-klein, BWV 1044. Het lijkt, qua structuur en bezetting, best op het vijfde Brandenburgsconcert, maar staat in mineur en heeft een overweldigend, wat dreigend begin. Het neigt naar de romantiek. Een zoon van Bach zou er ingrepen in hebben gedaan. U hoort een transparante uitvoering met voor iedere stem maar één instrument, glashelder.

Rachel Podger speelde met Bracken Baroque het concerto voor klavercimbal, fluit en viool in A klein BWV 1044 van Johann Sebastian Bach. En tot slot laten we Jan Jansen aan het woord, de vader van, maar zelf een uitnemend muzikus. Klavercimbal en orgel. Hij maakte die mooie opname van de gecompliceerde klavierübung 3, waar Bach de hele Lutherse theologie condenseert in zeer afwisselende orgelstukken. Voor de fijnproeven geschreven, door Bach zelf uitgegeven, en dat was in 1739.

Jan Jansen bespeelde het Metzorgel in de Domkerk in Utrecht. Klavier Übung 3, de grote orgelmis. Voor de BWV-nummers, dan kijkt u maar even op onze speellijst bij concertzender.nl. En tot zover voor vandaag geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Govert Jan Bach is de programmamaker. Ik wens u goedemiddag.

Het is maandagmiddag 1 uur. Op de werkdagen weer geen dag zonder Bach bij de concertzender. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmasamensteller. Ja, we hebben het Bachfestival Dordrecht nog niet gehad of er is alweer een Bachdag. De organisatie Oude Muziek heeft na jaren, de succesvolle jaren, de Bachdagen vervangen door Vivaldi-dagen. Nou is daar helemaal niets op tegen. Johann Sebastian zou het toegejuicht hebben. Vivaldi was een van zijn grote voorbeelden. Maar gelukkig toch op zaterdag 8 oktober weer een Bachdag en nu in de prachtige binnenstad van het vermaarde Amersfoort. De tweede aflevering van de Bachdag biedt een mooie affiche. Met grote namen die ook de eerste aflevering van de Bachdag Amersfoort, dat was in 2014, glans gaven. Willem Brons, piano, Rien Donkersloot, orgel, Daniel van der Hoeven, piano, Jan Jansen, orgel, Quirine Vierse, cello en Sarah Kapustin, viool. En cabaretier Mike Baudet treedt op in Theater de Flint. En er is nog veel meer ook, en ook voor kinderen. Het slotconcert is een uitvoering van de magistrale Hohe Messe door het Amersfoorts Bach-kantatenkoor en orkest in de Sint-Joriskerk. Alleen voor dit concert worden kaarten verkocht via de site van de Bachdag Amersfoort. En dan zijn er nog 40 andere optredens, lezingen, kunstenaars, dansers. Vandaag hoort u Jan Jansen, Daniel van der Hoeven en een nieuwe cd van Rachel Podger. Donderdag en vrijdag de hele Hohe Messe in de uitvoering van Mark Minkowski. We beginnen met Daniel van der Hoeven, jonge, enthousiast, raspianist die van experimenteren en combineren houdt. Woensdag is zijn solistenportret hier op de concertzender. Hij speelt Bach zonder te veel ego. Luister maar.

De pianist Daniel van der Hoeven speelde de Franse suite nummer 2 in C klein, BWV 813. Er zijn weer veel nieuwe cd's. We kunnen er niet onderuit, vooral als ze zo goed zijn als deze. Vioolconcerten van de Engelse barokvioliste Rachel Podger. We zullen binnenkort een solistenportret aan haar wijden, maar hier een voorproefje met dat imponerende, maar veel te onbekende concert voor klavecimbel, fluit en viool in A-klein, BWV 1044. Het lijkt, qua structuur en bezetting, best op het 5e Brandenburgsconcert, maar staat in mineur en heeft een overweldigend, wat dreigend begin. Het neigt naar de romantiek. Een zoon van Bach zou er ingrepen in hebben gedaan. U hoort een transparante uitvoering met voor iedere stem maar één instrument, glashelder.

Rachel Podger speelde met Bracken Baroque het concerto voor klavercimbal, fluit en viool in A klein BWV 1044 van Johann Sebastian Bach. En tot slot laten we Jan Jansen aan het woord, de vader van, maar zelf een uitnemend muzikus. Klavercimbal en orgel. Hij maakte die mooie opname van de gecompliceerde klavierübung 3... waar Bach de hele Lutherse theologie condenseert in zeer afwisselende orgelstukken. Voor de fijnproeven geschreven, door Bach zelf uitgegeven, en dat was in 1739.

Jan Jansen bespeelde het Metzorgel in de Domkerk in Utrecht. Klavier Ubum 3, de grote orgelmis. Voor de BWV-nummers, dan kijkt u maar even op onze speellijst bij concertzender.nl. En tot zover voor vandaag geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Govert Jan Bach is de programmamaker. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling is in handen van Govert-Jan Bach. Het is woensdag, dus het is weer tijd voor een solistenportret, dachten we. Vandaag in het solistenportret aandacht voor Daniël van der Hoeven en diens tweede cd, die vooral aan Bach en diens inspiratie is gewijd. Een zeer mooie cd, perfect opgenomen en uitgevoerd door het Nederlandse label Seven Mountain Record. Die laat ons kennis maken met een rasmuzikus, deze Daniël van der Hoeven. Daniël van der Hoeven's eerste cd was met Bartok en Prokofjev en die cd werd zeer gunstig ontvangen. Van der Hoeven werd geboren in 1985 in Amerongen en hij begon op 7-jarige leeftijd met pianolessen bij Frits Kroeze in Amersfoort. Zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium, dat was bij Ellen Korver tussen 2003 en 2008 en Naum Grubert van 2008 tot 2010. En die sloot hij in 2010 af met een onderscheiding. In maart 2013 werd Van der Hoeven winnaar van het Internationaal Bachconcours in Würzburg, Duitsland. En bij het Internationaal Bachconcours in Leipzig, dat was in 2014, ontving hij een speciale prijs. In april 2010 won Daniël van der Hoeven de hoofdprijs. En dat was een cd-opname en de Yuri Yegorov Gold Medal bij het vierde Nationaal Pianoconcours IPF, van 2010 dus, in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Prijzen bij het Prinses Christina Concours leidden tot een optreden in Carnegie Hall in New York en dat was in het najaar van 2005. Daniël van der Hoeven, als puber zei hij tegen zijn ouders: tja, liever geen Bach. Nou, zeiden die ouders, dat zullen we nog wel zien. En zo geschiedde. Want deze nieuwe cd met de naam Bach & Co. laat een pianist zien die reist tussen nieuwere tijd, romantiek en Bach en vice versa. Het is juist met Bach dat Daniël zijn eerste trofees won. Terug naar de oorsprong van alle muziek, Johann Sebastian Bach. Van wie Beethoven zei: nicht Bach, aber Meer muss er heißen. Niet Beek, maar Zee. Ja, Oceaan. Oceaan moest die heten. Beethoven dus zei dat. We gaan eerst luisteren wat Daniël doet met die heerlijke tweede partita voor klavier.

U hoorde Daniël van der Hoeven met de partita nummer 2 voor klavier in C-klein, BWV 826. Ja, daar resoneert iets van de helderheid van de grote Glenn Gould, wegbereider en voorbeeld voor velen. Maar Daniël heeft een warmte in zich die Gould in eenemalen mist. Met zijn schizoïde gevoelsleven kan hij Bach motorisch prachtig neerzetten, maar die viel altijd door de mand met de romantici, zoals Brahms. En Mozart haatte hij. Die had nog eerder mogen sterven, zei hij. Tja. Daar hebben we met Daniël van der Hoeven nou juist geen last van. Met enorme precisie, transparantie en bewogenheid zorgt hij voor een warmbloedige, maar niet bezwaarde, romantische uitvoering van Bach. Het klavercimbel is niet ver weg. Maar de kleuring en dynamiek die niet met het klavercimbel kan, geeft hij een subtiele invulling. Het wordt tijd voor een wohltemperierte klavier, hierbij een voorproefje uit het tweede boek, nummer 5 in E groot, BWV 874.

En aldus gaf Daniël van der Hoeven een uitvoering van boek 2 uit het Wohltemperierte klavier, Prelude en Fuga in E groot. En dan is het zo leuk dat Daniëls veelzijdigheid, zijn affiniteit met Bach en zijn herkomst uit de romantiek en de 20e eeuw, die zo onderschatte Mendelssohn Bartholdy alles geeft wat hij verdient. Mendelssohn is zelf ook kind van twee werelden, al volop romanticus, maar ook zo schatplichtig aan zijn grote voorbeeld, Bach, die hij vereerde als een vader en wiens Matthäuspassie hij heruitvoerde. Die twee werelden raken elkaar subliem in de vertolking van Daniël. Wij vinden dit heel overtuigend. Geen klavierleeuw, maar wel een sterrenniveau. Luister hoe hij de fuga van deze prelude en fuga op 35 inzet. Hij voert de luisteraar mee op een zeer spannende reis.

Daniël van der Hoeven speelde de prelude en fuga opus 35 van Felix Mendelssohn Bartholdy. En dan was er nog één die zich liet gezeggen door de god der muzici, Bach, en dat was Mozart. Al een gevierd componist vond hij dat hij bij Bach nog veel te leren had en wierp zich op diens preludes en fuga's toentertijd goed bekend. Bach was helemaal niet vergeten. Beethoven en Mozart zijn niet denkbaar zonder Bach. Mooi is deze cd van Daniël opgebouwd en ook Mozart zet hij levensecht neer. Je zou toch hopen dat Edisons en zo niet alleen naar de grote cd-merken gaan als Decca en DGG. Deze Mozart is indringend en doet denken aan zijn fantasieën voor piano.

De prelude en fuga in C groot, Köchels Verzeichnis 394 van Wolfgang Amadeus Mozart. Daniel van der Hoeven op de piano. Ten slotte is daar die grote 20e eeuwse Shostakovich, die zo aan Bach gehecht was dat hij een heel boek preludes schreef. We zullen die nog een keer helemaal laten horen, ook weer onderschatte muziek. Daniel van der Hoeven ontvouwt hier zijn grote affiniteit met de 20e eeuw, maar zo dat je Bach niet vergeet. Het staat als een huis, raakt, treft, ontroert en wat een opname. Daar kunnen de grote jongens nog wat van leren. Daniel van der Hoeven in Shostakovich, geen uitsmijter, maar een waardig slot. Hier word je stil van.

En dat was tot slot een uitvoering van Preludes, 24 Preludes, opus 34, nummer 3 in G groot, van Dmitri Sjostakovitsj, door Daniël van der Hoeven. En tot zover voor vandaag, solistenportret was het dus, ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender op de werkdagen van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's zijn samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach op de werkdagen tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Zie je wat we hebben ter voorbereiding van de Hohe Messe op 8 oktober op de Bachdag Amersfoort. Ja, er zijn nog kaarten, zie daar op de website Bachdag Amersfoort. De bijzondere uitvoering hier is van Mark Menkowski. Menkowski werkt met maar 8 zangers, helemaal vanwege de huidige inzichten. En dat betekent in het eerste Kyrie met 5, want dat is 5-stemmig, verder steeds met 4. En 8 in het 8-stemmige Hosanna, maar dat horen we morgen pas. Het is een zinderende en dansende uitvoering met de onovertroffen Nathalie Stutzman als eerste alt.

Tot zover het tweede deel van de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Lucy Crowe, sopraan, Joanna Lunn, sopraan, Julia Lesjneva, sopraan, Blandine Staskiewicz, sopraan, Nathalie Stoetsman, alt, Terry Way, alt, Colin Baltzer, tenor en Marcus Brutscher, tenor en Christian Imler, bas en Luca Titotto, bas. Het orkest was het volgende orkest, Les Musiciens du Louvre, het orkest uit Grenoble, onder leiding van Mark Minkowski. En tot zover voor vandaag en voor de hele week ons programma Geen Dag Zonder Bach. Op de concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Maandag zijn we er weer. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is onze programmamaker Govert Jan Bach. Prettige weekeinde.

1 uur maandagmiddag weer een nieuwe week van Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag tussen 1 en 2 op de Concertzender. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van deze programma's. 31 oktober is de feestdag van het protestantisme, omdat de totaal onbekende Martin Luther in 1517, aan de vooravond van Allerheiligen, zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg zou hebben gespijkerd. Dat spijkeren, dat is pas na zijn dood geopperd, maar het past wel bij de beeldvorming van rebel en onversaagde kerkhervormer die niet bang was voor paus en keizer. In 2016, dit jaar dus, is 31 oktober ook meteen het startschot voor het Luther, of beter reformatiejaar, dat doorgaat tot in 2017. Met veel bijeenkomsten, concerten en boeken. En ik mag u ook nog even attent maken dat dit het thema zal zijn van het Festival Oude Muziek, zoals gewoonlijk in Utrecht, van volgend jaar 2017. Het is hier niet de plaats om uitgebreid op Luther in te gaan, hoewel hij de wereldgeschiedenis werkelijk ingrijpend heeft gewijzigd en een verlangende mensheid uit de duistere middeleeuwen heeft geleid richting autonomie en democratie. Hij was een kleurrijk, tot de verbeelding sprekend, vooral moedig en origineel mens. Maar ook met Trump-achtige kanten in zijn uitspraken over zijn vijanden, waar uiteindelijk ook de Joden toe behoorden. Hij had ze eerst vereerd, die Joden, wat zeer ongebruikelijk was, want de kerk, inclusief de tolerante Erasmus, waren geheide antisemieten. Vaak is minder bekend dat zijn talent vooral in woord en klank te vinden is. Hij zette door zijn vertalingen en preken het Duits neer als een volwassen taal en gaf de muziek een injectie door het koraal, het door alle gezongen lied, te propageren. Hij schreef er zelf ook een goede 30. Twee eeuwen later is het Bach die Luther lijkt te hebben ingeslikt. Luther speelt zowel qua geloof als in levenshouding een beslissende rol in Bachs leven. Dus geen Bach zonder Luther. Om te beginnen heeft Bach vrijwel al die liederen van Luther vele malen bewerkt voor orgel. Zoals dit, Christ lag in Todesbanden.

U hoorde het koraal voor orgel BWV 718, Christ Laak in Todesbanden, uitgevoerd door Leo van Doeselaar op het Silbermanorgel van de Sankt Georgenkirche in Glauchau. Op basis van datzelfde koraal, Christ Laak in Todesbanden, schrijft hij al heel vroeg een gelijknamige kantate, waarin hij ieder vers van Luther meeneemt in zijn muziek. Het is een paaskantate waarin ieder halleluja voorafgegaan wordt door een indringend deel over de strijd die aan de opstanding van Jezus voorafgaat. Een strijd tussen leven en dood. Ein wunderlicher Krieg. Dat is goed te horen.

De cantate Christlaak in Todesbanden, BWV 4, werd uitgevoerd door het Gedualdo Consort en Musica Amphion onder leiding van Pieter-Jan Belder. Deze indringende cantate werd hier dus uitgevoerd in enkelvoudige bezetting, dus door één solist per stem. Zoals de meeste cantates en passionen. Bach wou er liever drie per stem, maar hij had ze niet in de praktijk. Dan nu naar die vermaarde cantate die Bach veel later in zijn leven schreef, op basis van een al eerder uitgevoerde cantate, maar nu met een imponerend beginkoor op de Luthermelodie en tekst Ein feste Burg ist unser Gott. Dit complexe beginkoor wordt gezien als een van de mooiste koren van Bachs hele cantate-oeuvre.

Aldus de kantate Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 80. En het werd wederom uitgevoerd door het Gesualdo Consort en Musica Amphion onder leiding van Pieter-Jan Belder. En tot einde van onze tijd tot 2 uur de Fuga in D-klein, BWV 538.

Leo van Doeselaar speelde op het Silbermann-orgel van de Sankt Georgenkirche in Glauchow, Fuga voor orgel in D-klein BWV 538. Donderdag en vrijdag dan laten we de vier zogenaamde Lutherse missen horen, die Bach in zijn latere leven schreef, grotendeels op basis van oudere kantatenmuziek. En dat zijn dan, dat heette zo, parodieën. Ze heten Luthers omdat ze als Latijnse tekst passen in wat Luther voorschreef voor kerkelijke hoogtijdagen. Veel Latijn in de kerk dan. Luther zelf komt er weinig in voor, behalve soms in de orkestpartij, alleen voor de goede Lutherse hoorder merkbaar. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van dit programma. Goedemiddag en tot morgen.

Dit is de Concertzender. Goedemiddag. We beginnen weer aan een aflevering, zoals iedere werkdag, van Geen Dag Zonder Bach. Een programma dat samengesteld wordt door Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. Nu twee afleveringen die de toetsendag en het solistenportret verbinden. Want we laten de gehele klavierübung deel 3 horen, gespeeld door Stefanie Molardi, een vermaard barokorganist die we daarmee ook in het zonnetje zetten. In 1739 was het 200 jaar geleden dat Leipzig, nogal laat, Luthers werd. En Luther er toen ook gepreekt had, in de Thomaskirche nog wel, met medewerking van de Thomaner jongens. De door en door gelovige Bach schrijft naar aanleiding daarvan een hommage aan de theologie van het Lutheranisme en zet de Lutherse catechismus en de bijbehorende koralen om in puur noten. Hij had die als jongen al uit zijn hoofd moeten leren en hij was zijn hele leven met theologie bezig geweest, gezien zijn zeer uitgebreide theologische bibliotheek. Daar kwamen de verzamelde werken voor Luther minstens 2 keer voor, vaak in dure uitgaves. Bach gaf behalve aan instrumenten en aan wijn daar zijn geld aan uit. Dat weten we van de bonnetjes. Er zijn nog altijd muzikologen die de gelovigheid van Bach willen bagatelliseren en dat hij nu eenmaal veel voor de kerk heeft geschreven omdat dat zijn werkgever was. Veel mensen associëren gelovigheid snel met braaf, zedig, preuts, gematigd, sober. Maar dat klopt natuurlijk niet bij de vitale, soms opvliegende en levenslustige Bach. Koffie, bier, wijn en het verwekken van 20 kinderen, dat tekenen meer. Maar hij was ook zeer gelovig. Bewijs? We hebben zijn huisbijbel, de Kalofbijbel, gevonden. Een en al Luther, met onderstrepingen en commentaar van Bach zelf. Daar was hij dus echt mee bezig. Vandaag het eerste deel van dat Orgelbüchlein deel 3, voor kenners en liefhebbers geschreven.

In ons programma van vandaag hoorde u deel 1 van deel 3 van het Orgelbüchlein, uitgevoerd door Stefano Molardi op het Silbermann-orgel van de Hofkirche in Dresden. En tot zover voor vanmiddag dan geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van dit programma. Stefano Molardi, we hadden het gisteren al over hem, werd in Cremona in Italië geboren en ondanks de roem van de viool, die verbonden is met zijn geboorteplaats, Cremona, ontwikkelde hij zich als klavierspeler op klavercimbel en orgel. Hij had onder meer les van onze Ewald Kooijman, ooit nog professor aan de VU, en behaalde een grote reeks prijzen over de hele wereld. Hij geeft les en dirigeert in Lugano, in de Ticino, in Italiaans Zwitserland. Hij nam alle orgelwerken van Bach op voor het label Brilliant Classics. En daarvoor koos hij voor orgels uit Bachs woon- en werkomgeving. De details zijn daardoor goed te volgen, maar de klank gaat op een geluidsdrager op de duur vermoeien. De extreem directe opnamen helpen daar bepaald niet aan mee. Iedere pijpaanspraak, ontstemming en oneffenheid is te horen. Zelfs het beroemde Zilbermann-orgel in de Hofkirche van Dresden heeft ernstig te lijden van deze directe opname. Hoewel het instrument in een enorme overakoestische ruimte staat, is een wat stugge, onbuigzame klank te horen, waarbij de stemmen onderling soms slechts mengen. Ja, er zijn critici die er met deze woorden over klagen. Maar juist die directe opname, die brengt ons weer heel dichtbij die oude, pure barokklank. Molardi zelf blijft qua interpretatie op een zeer hoog niveau. We beginnen nu dus met de integrale opname van de Klavierübung deel 3. Het preludium daarvan, dat doen we morgen aan het eind, samen met de Fuga. Dit om programmatische redenen. Het hoort natuurlijk met een preludium te beginnen.

U hoorde het vervolg van de Klavier Übung deel 3, BWV 685 tot 689, door Stefano Molardi op het Zilbermann-orgel op de Hofkirche in Dresden. De duetti, vroeger beschouwd als een fremdkörper in het gigantische werk, maar de begaafde theoloog-muzikoloog Albert Clement uit Middelburg heeft in zijn dissertatie kunnen bewijzen dat het allemaal met theologie verbonden is.

En dit waren de duetti uit Klavierübung deel 3 door Stefano Molardi op het Zilbermann-orgel in de Hofkirche in Dresden. Dan nu het preludium en fuga, eigenlijk de hoekdelen van het hele werk.

En dit was wederom Stefano Molardi op het orgel van de Hofkirche in Dresden met Klavierübung deel 3. En dit waren dan Prelude en Fuga, BWV 552. Tot slot, tot het einde van de tijd, het orgelkoraal Ein feste Burg ist unser Gott, Luthers meest bekende lied.

Dit was Ein fester Boer ist unser Gott, BWV 720, uitgevoerd door Stefano Molardi, ditmaal op het troostorgel van de stadskerk Zur Gotteshilfe, het orgel in Waltershausen. En tot zover geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmasamensteller. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.